0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazeltofreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop.
9: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Glory. Glory.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazeltofreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit: ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar. Oh,

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik denk dat vandaag een hele bijzondere dag is, want dit is namelijk de laatste les van fase 1 van de serie One Basics. We hebben dan inmiddels 32 lessen behandeld om het fundament te leggen. En dan gaan we beginnen met fase 2, wat ook 32 lessen zullen zijn. En ik hoop echt dat je erdoor bemoedigd bent, opgebouwd bent, gezegend bent. Dat je nieuwe dingen hebt mogen ontdekken, dat je nieuwe handvatten hebt gekregen, dingen beter bent begrijpen, meer inzicht hebt gekregen. Dat heeft geleid tot bekering of tot dopen of tot dat je de doop in de Heilige Geest hebt ontvangen. Of dat je bent gaan wandelen in genezing of dat je op de juiste manier met je financiën om bent gegaan. Wat het ook is, maar dat je er iets aan hebt gehad. En als je iets hebt gehad aan de studies, als je iets hebt gehad aan deze lessen, weet je, wil je me dan een plezier doen? Kun je onze getuigenis schrijven? Gewoon via de website van, joh, weet je, de serie One Basics heeft dit met mij gedaan. Of de serie One Basics heeft dat met mij gedaan. Of weet je, dit is er gebeurd na die les. Of dit is er gebeurd na die les. Of ga zo maar door. Als jij een getuigenis hebt of een bemoediging hebt of wat dan ook. Want dat zegent ons ook weer. Kijk, wij hoeven van mensen geen schouderklopjes te krijgen. We hoeven van mensen ook geen bevestiging te krijgen. Die krijgen we gewoon van de Heer. Maar het is wel leuk om af en toe even te horen van, oh man, die les heeft me zo gezegend. Of dit heeft zoveel met mij gedaan. En dan weet je toch wel gewoon van, dat is wel de reden waarom ik het doe. Dus ja, daar zou je me mee zegenen. Daar kun je me mee helpen. Om gewoon je getuigenissen te delen. En daar kunnen we ook andere mensen weer mee zegenen. Om te laten zien dat de God die we dienen een levende God is. En een goede God is. Amen. Mocht je ook naar aanleiding van deze lessen zoiets hebben van, joh, weet je, dit is zo geweldig, dit moeten meer mensen weten. Nou ja, deel het vooral natuurlijk. Maar daarnaast, weet je, kun je ook zelf deze lessen gaan geven als je de serie hebt gedaan. Als je les fase 1 hebt gedaan, kun je fase 1 gaan geven. En als je fase 2 hebt gedaan, kun je fase 2 gaan geven. De mensen krijgen ook gewoon een diploma, een oorkonde. En dat is allemaal helemaal officieel en zo. Maar en dan kun je dus gewoon een groepje gaan vormen thuis. Zeg maar, als je daar meer over wil weten, moet je even naar de website gaan. Even contact opnemen. Je kunt even kijken op onebasics.com. Daar staat alles over de One Basics. En dan kun je ook gewoon even contact maken met de juiste mensen die je dan verder kunnen helpen om je op weg te helpen om dan eventueel zo'n groepje te starten. Je kunt de Bijbelstudiegidsen ook gratis krijgen en gewoon zelf zo'n groepje starten zonder onze inmenging. Dat mag ook, zolang die lessen maar gegeven worden. Amen. Dus dat is wat we willen. Alright, now without further ado gaan we dus naar de laatste les van deze serie. Les 32, profeten en profetie. En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zoals altijd eerst even onze Vader bedanken. Vader, dank u wel weer voor wie u bent, voor uw liefde, genade, voor uw woord en waarheid. En dank u wel dat u ons alles gegeven heeft in Christus Jezus. En dat we dat mogen gaan leren ontdekken en dat we dat mogen gaan leren uitwandelen. Ondertussen zijn we goed genoeg. Houdt u van ons en zijn we uw geliefde kinderen en wat een heerlijke zegen, wat een heerlijke wetenschap is dat. We houden zoveel van u, Vader, en willen u eren, loven en prijzen voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. En Heilige Geest, dank u wel dat u de woorden bekrachtigt die ik vandaag zal spreken in de harten van de mensen die het horen. U bent een goede God en we loven en prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen. All right. Nou, we gaan het dus hebben over profeten en profetie. Nou, ik had in de vorige les natuurlijk al gehad over de vijfvoudige bediening. En profeet is één van de gaven van die vijfvoudige bediening, welke het lichaam van Christus hoort te dienen en toe te rusten. En ik dacht, laten we eens beginnen met kijken naar wat een profeet is. En wat is nou een profeet? Nou, een profeet, dat is iemand die namens God spreekt. En in het Oude Testament kun je veel lezen over hoe een profeet zeg maar de wil van God bekend maakte aan de mensen. En hoe hij hen terugriep tot God. Dus hij sprak namens God tot de mensen. En de reden was omdat niemand op dat moment met God kon spreken. Dat was altijd door middelaars. En middelaars sprak altijd tussen God en de mens. Hij middelde tussen God en de mens. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar die profeet, die riep mensen terug tot God. Maakte de wil van God bekend aan hen in het Oude Testament. En ook kondigde hij het oordeel aan vanwege de slechte dingen die de mensen deden. En hij riep hen dan altijd op tot bekering. En dat kun je bijvoorbeeld lezen bij de profeet Jeremia. In Jeremia 18 vers 11 staat... Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda... Dit is God die spreekt tegen Jeremia. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem... Zo zegt de Heere... Zie, ik bereid onheil tegen u en bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg, en maak uw wegen en uw daden goed. Je kunt ook zien bij de profeet Ezechiël. In Ezechiël 18 vers 30 staat geschreven... Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden... Werp al uw overtredingen waarmee je overtreden hebt van u af... en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van de stervende... spreekt de Heere, Heere, dus bekeer u en leef. Nou, de profeet die riep het volk dus steeds weer op... om zich te bekeren van hun slechte wegen... zodat zij weer onder het verbond met God zouden wandelen... en hij hen kon zegenen. En dat is gewoon natuurlijk geweldig... want wat je daarin kunt zien is dat Gods hart altijd is geweest... dat wij hem gingen geloven en dat wij hem gingen gehoorzamen... zodat hij kon gaan doen wat hij eigenlijk al vanaf het begin van de hele schepping wil doen. En dat is onze vader zijn en ons zeer rijkelijk zegenen. Bekeer je, weet je, keer terug. Weet je, werp al je overtredingen van je af. Weet je, doe al je ongerechtigheden weg. Weet je, kom thuis, weet je, bekeer je en leef. Maak jezelf een nieuw hart, een nieuwe geest. Weet je, gewoon alleen maar liefde, liefde, liefde. God roept zijn kinderen gewoon. Nou... Je kunt ook lezen dat de profeten die onder het oude verbond werden geroepen... door God een bepaalde tijd in de toekomst deden voorzeggen. Zo voorzegden zij bijvoorbeeld door de eeuwen heen de komst van de Messias. En dat is dan heel belangrijk omdat we dat kunnen gebruiken... om aan te tonen dat Christus de Messias is. Kunnen we dat vandaag gebruiken? Het is opgeschreven voor ons. Nou, de meeste profetieën over de Messias kwamen overigens... bij de profeet Jesaja vandaan. En een van de belangrijkste profetieën... die we daarin kunnen kennen, of de meest bekende profetie zou ik eigenlijk moeten zeggen... die vandaag zelfs nog door de Joden wordt vermeden... omdat het gewoon onmiskenbaar koning Jezus beschrijft... die pas 630 jaar later werd geboren en deze hele profetie vervulde als het ware. Of om en nabij de 600 zoveel jaar in ieder geval. Dat kunnen we lezen in Jesaja 53, laten we die er gewoon eens even bij pakken... Omdat het gewoon onmiskenbaar, dat is gewoon zo'n krachtige profetie... die onmiskenbaar aantoont nu, vandaag de dag als je terugkijkt... dat dit gaat over onze Messias, dat het gaat over koning Jezus... over de verlosser die komen zou. Ja, dus ik pak heel eventjes Jesaja 53 erbij. En ja, het is gewoon fantastisch wat daar staat. Is gewoon loepzuiver en zo scherp. Ik ga hem even lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Okay, want hij gaat nog veel verder en nog veel verder. Ik bedoel, als je hem helemaal zou lezen... dan zou je gewoon alles ontdekken wat daar gaande zeg maar in staat. Even kijken hoor. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, als ik daar blijf hangen, kan ik daar alleen al over prediken. Maar dat is niet de bedoeling. Dit gaat gewoon even over de profetie die hier gegeven wordt... Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen... Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Poef. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oh, jongen, als ik alleen deze teksten lees, dan gebeurt er van alles in mijn spirit gewoon. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat kunnen we niet bevatten dit jongens. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Man, wat staat hier ongelooflijk veel in. En het is gewoon echt, echt bizar. Het gaat gewoon helemaal door, weet je. Kijk, dit hoofdstuk 53 heeft 12 versen, maar je kunt al lezen vanaf hoofdstuk 52, waarin vanaf vers 13 begonnen wordt over de knecht van de Heere die de zonde gedragen heeft. En het is gewoon, Jesaja is gewoon prachtig, gewoon een mini-bijbel. Ook 66 hoofdstukken, halleluja. Maar, lieve mensen, alles wat hier geschreven staat, alles wat hier geprofeteerd is door de profeet Jesaja, is volbracht zoals het is voorzegd door koning Jezus. Koning Jezus, Yeshua HaMashiach, heeft dit volbracht en heeft dit gedaan. Jezus die vervulde in totaal maar liefst 128 profetieën uit het Oude Testament. Nou, ik kan je vertellen, de kans dat maar één profetie uit de schriften door een mens zou worden vervuld is al heel erg klein. Laat staan 128 en dan achter elkaar in 3 jaar tijd. En de voor en daarna. Het is gewoon zelfs zijn geboorte, alles. Die hebt hij allemaal vervuld. Hij is gewoon, ja, come on man. Het is gewoon onmiskenbaar. Het is onmiskenbaar door de profetieën die gegeven zijn aangaande Christus, dat hij de koning en de Messias is. Halleluja. Amen. Dus maar hier zie je dus gewoon wat er voorzegd was en wat een profetie dan uiteindelijk tot stand kan brengen. En wat daar ook zeg maar mee vervuld is uiteindelijk. Dat we kunnen zien van nou, dit is echt van de Heer, weet je, dit is echt van God. Maar goed, de kenmerken van profetie in het Oude Testament naast de profetie over Jezus waren wel vooral profetieën van waarschuwingen en aankondigingen van gebeurtenissen zoals oordeel, zoals straf, zoals oproep tot bekering. En er werd dan ook richting gegeven aan het volk en ga zo maar door. Nou, de mensen konden zich onder het Oude Verbond niet zomaar rechtstreeks tot God wenden. He, dat benoemde ik net ook al even, maar het ging altijd via een middelaar. Het ging altijd via een middelaar, via een profeet. De reden was dat de mensen gewoon niet in staat waren om in de aanwezigheid van God te komen vanwege hun zonde natuur. Dus dat was scheiding tussen God en de mens. Dat wilde God niet, daar kan ik ook heel veel over spreken, maar hij bleef wel bij ze. In een pilaar van vuur, in een wolk overdag, een pilaar van vuur bij nacht. Hij bleef in de ark van het verbond, in de heilige der heiligen, in de tabernakel. Weet je, hij bleef wel bij de mensen, maar niet iedereen kon daar komen. Ja, er waren speciaal mensen voor aangewezen met allemaal instructies en alles en zo. En ze moeten met bloed komen en dit en dat en allemaal verordeningen en bepalingen en wetten en regels en ga zo maar door. Want niemand kon gewoon rechtstreeks tot God wenden en met hem praten vanwege die zonde natuur. En nu in Christus Jezus is dat natuurlijk een heel ander verhaal geworden, maar toen was dat niet zo. En dus het Joodse volk, de Israëlieten, die wisten dat. In 1 Samuel 7 vers 8 kunnen we bijvoorbeeld lezen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel was een profeet. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God. Opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou, we hadden ook gewoon zelf tegen God kunnen zeggen van Heere God, laat dat niet na om ons te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar nee, ze deden dat altijd via een middelaar. Het ging altijd via een profeet of een middelaar. Nou, de profeet in het Oude Testament werd daarom dus ook wel eens vaak de mond van God genoemd. Omdat hij namens God, specifiek namens God, tot het volk sprak. Maar er zijn ook ongelooflijk veel valse profeten. En opnieuw, ik zeg niks om te oordelen op dat soort dingen, maar ik haal gewoon even feiten aan, want het is gewoon zoals het is. En de Bijbel is er ook gewoon heel erg duidelijk over. Die valse profeten die beweren namens God te spreken, maar ze spreken gewoon ten behoeve van hun eigen agenda of die van hun organisatie. En ik bedoel, ze zijn de hele dag over iedereen maar aan het profiteren. En ze profiteren van alles, weet je. En ja, of ze spreken vanuit hun ziel, of ze spreken vanuit hun vlees, of het is een geest van waarzeggerij, of het is winstbejag. Weet je, en zit er gewoon helemaal niets van God bij. Weet je, dat was in het Oude Testament was dat al zo. Onder het Oude Verbond was het al zo. Maar in de moderne kerk vandaag is dat ook gewoon zo. Gebeurt dat ook? Er gebeurt gewoon heel veel dat er gewoon heel veel mensen zichzelf profeet noemen en gewoon niet die zalving hebben gekregen of die gave hebben gekregen als profeet. Weet je, er zijn landen waarin mensen gewoon, ja, ze weten je pincode, ze weten je e-mail, ze weten je telefoonnummer. Ja, waarom zou een profeet mijn e-mail, pincode en telefoonnummer moeten weten? Wat bewijst dan dat hij een profeet is? Dat is meer een geest van waarzeggerij. Ja, komt uit een hele andere bron. Weet je, dus ik zou niet zomaar helemaal onder de indruk raken van iemand die bij wijze van spreken zeg maar mijn e-mail leest, om het maar zo te zeggen. Dat zegt mij helemaal niks. Een profeet die komt met het woord van God, die komt in waarheid en het klikt en bevestigt in mijn hart en gaat zomaar door. En zo niet, dan schuif ik het gelijk aan de kant. Hoef over mij niet te profiteren. Ja, ik profiteer dit. Jij hoeft over mij niet te profiteren. Ja. Maar moet je kijken wat God erover zegt, want het is best wel serieus. In Jeremia 14, vers 14 tot en met 15, daar staat: de Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Wauw, dat zijn rake woorden, jongens. Dat is geen geintje hier zo. God weet het precies. Ik ga het gewoon nog een keer lezen. Het is gewoon zo powerful wat hier staat. Die profeten profeteren vals in mijn naam. Er zijn mensen die zichzelf profeet noemen en vals profeteren in de naam van God. Om maar erkenning en herkenning te krijgen en wat dan ook. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb ze geen opdracht gegeven en ik heb niet tot ze gesproken. Come on man, dit is echt serious. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Het is gewoon vanuit hun vlees, vanuit hun ziel. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam, hoewel ik hen niet heb gezonden en zij toch zeggen. Dit was in dit geval wat er gezegd werd, maar het kunnen dus een legio aan andere voorbeelden en onderwerp zijn. En zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Man, dat is geen geintje. Dat is geen geintje. Weet je, als jij oordeel en strafgericht en dat soort dingen allemaal profeteert over iemand, en wees dan maar helemaal 100% zeker dat het van de Heere was, want het komt het terug in je eigen gezicht. Maar goed, we moeten dus waakzaam zijn als we zeggen te spreken namens God. En wanneer mensen profeteren over ons, moeten wij dat ook altijd toetsen aan het woord van God. Dat is echt een advies wat ik je mee wil geven. Neem niet elke profetie aan. Neem niet elk woord aan. Toets het aan het woord van God. Kijk van, hey, weet je, en klikt het in jouw hart? Weet je, zit er iets van herkenning in? Want God spreekt namelijk ook gewoon tegen jou. Niet alleen tegen de profeet. We hebben geen profeet meer nodig dat God alleen nog maar namens een profeet kan spreken. Nu is het gewoon een heel ander verhaal. Ja, dus hij kan nu tot al zijn kinderen spreken. Weet je, neem gewoon niet alles klakkeloos aan. En dan met name die negatieve profetieën, die oordeel, straf of dat soort zaken verkondigen. Want daar kun je gewoon grote vraagtekens bij zetten. Jezus heeft namelijk alles volbracht. Hij heeft alles gedragen door zijn dood en zijn opstanding. En daarom zijn we nu een nieuwe mens geworden. En wij zijn een nieuwe schepping geworden. En wij zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En hij kan nu spreken door al zijn kinderen. God kan nu tot al zijn kinderen spreken. En al zijn kinderen kunnen tot God spreken. Dus we hebben geen profeet meer nodig die dan namens God met mij praat, omdat ik niet zelf met God kan praten, of dat God niet zelf tegen mij kan praten. Een profeet kan ons wel richting geven, kan ons bemoedigen. Een profeet kan ons vermanen in de liefde. Ik kom zo meteen wel op dat woordje vermanen. Maar weet je, toets het gewoon aan het woord van God. Neem niet alles klakkeloos aan. Ga niet je hele leven bouwen op een profetie die je hebt gekregen. Weet je, als het van de Heer is, komt het gewoon tot stand. Weet je, en ga het niet proberen om je eigen profetie te gaan vervullen ook. Als mensen je een profetie geven, je gaat naar Afrika, dit, dat, zo. En dat je dan zelf gaat proberen om die profetie te vervullen. Nee, weet je, doe dat gewoon niet. Ontvang het gewoon, weet je, denk erover na, bid erover, toets het aan het woord van God. Beproef het, ga met de Heer erover in gesprek. En als het echt iets is wat gewoon klikt en wat de richting geeft, of wat dan ook, waar je wat mee moet doen, dan zul je dat vanzelf merken. Maar als je er geen vrede over hebt, in de vuilnisbak ermee. Anyway, ik zeg dat in liefde. Niet om aanstoot te geven. Ik wil jullie gewoon behoeden. Amen. Nou, God die kan dus nu gewoon door al zijn kinderen heen spreken. Hij kan tot al zijn kinderen spreken, door al zijn kinderen spreken. En dat was ook geprofeteerd door de profeet Joël in Joël 2 vers 28 en 29 kunnen we dat lezen. En dat zou gaan gebeuren. En Petrus die herhaalt die exacte woorden die Joël geprofeteerd had in Handelingen 2 vers 17 en 18. Want daar was de Heilige Geest uitgestort en ze begonnen te spreken in andere talen. En tongen van vuur hadden ze gekregen en de vrijmoedigheid en al die dingen meer. En iedereen was in de war en wat gebeurde daar? Ze waren verward, et cetera. En Petrus is daar gewoon aan het neerzetten wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Weet je, en dat deed hij door de zalving van de Heilige Geest. En dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Oké, dus, excuus. Dus Petrus zegt, wat geprofeteerd is door Joël, die dat geprofeteerd had, die profetie was er, dat in die laatste dagen de geest zal uitgestort zijn op alle vlees en dat zonen en dochters zullen profeteren en dat dienaren en dienaressen zullen gaan profeteren. Zie je dus, dat betekent dus dat wij nu bekwaam zijn gemaakt door God om via de Heilige Geest profetieën uit te spreken over anderen. Maar wat hier een kanttekening is en een hele belangrijke kanttekening is, is iedereen dan een profeet? Als iedereen kan profeteren? Nee, niet iedereen is een profeet. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En hier kan hier dus ook in functioneren. In 1 Korinthe 14 vers 31 staat, want u allen, de een na de ander, kunt profeteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Dus iedereen, de een na de ander, kan profeteren. En het doel is dat we allemaal leren en allemaal bemoedigd worden. Dus het woord zegt, we kunnen allemaal profeteren. Doe dat ook vooral, maar dat maakt jou nog geen profeet. En dat is wat veel mensen denken. Omdat ze een keer hebben kunnen profeteren of dat ze soms een woord krijgen van mensen, dat ze dan gelijk een profeet zijn. Nee, dat is niet zo. Je bent een profeet als God jou daartoe geroepen heeft en je dus de gave van profeet hebt. Deze wordt slechts aan sommigen toebedeeld. Dat hebben we natuurlijk ook al behandeld in de vorige les. Maar in Efeze 4 vers 11 staat dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeet, dan weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen. Die gave die wordt gegeven om het hele lichaam tot volwassenheid te brengen. Hij heeft de taak gekregen om in de gemeente leiding en richting te geven. Dus als iemand vandaag de dag de gaaf van profeet ontvangt, dat is het om de gemeente, om het lichaam toe te rusten en om de gelovigen te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Hij profeteert niet onheil, oordeel en straf. Dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus, halleluja. Ik neem nog even snel een slokje water. Nee, dus dit is gewoon belangrijk. Dus we kunnen allemaal profeteren, maar we zijn niet allemaal profeet. En jij zult vanzelf ontdekken en weten en begrijpen en bevestigd krijgen wanneer jij de gave van profeet hebt gekregen met een bepaalde taak voor het lichaam. Maar de profeet van vandaag de dag, nogmaals, is om het lichaam toe te rusten, te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Geen onheil, oordeel en straf te profeteren, want dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus. Hij heeft dat allemaal betaald en volbracht. Maar het kan gebeuren dat een gemeente zich dient te bekeren of een andere richting dient in te gaan, wil het niet verzuipen. En dus dan spreekt hij gewoon, dan profeteert hij gewoon tot die gemeente namens God, die richting of die vermaning. Dus de profeten hebben het even over gehad, maar wat is profetie? Profetie, het Griekse woord voor profetie is profeteo. En in het Engels, als je het opzoekt in de Strong's Concordantie, dan is dat to foretell events. It is divine. Speaking under inspiration. Dus onder de inspiratie van de Heilige Geest. Exercise the prophetic office, prophecy. Dus to foretell events. It is divine. And it is speaking under inspiration. Nou, een Nieuw Testamentische profetie is compleet anders dan die uit het Oude Testament. Belangrijk om te weten. Een hedendaagse profetie kan een nieuw seizoen aankondigen. Het kan een nieuwe frisse wind aankondigen. Het kan je bemoedigen, het kan je opbouwen, het kan je onderwijzen aangaande de dingen van de Heer. En het kan je voorzeggen dat God je aan het voorbereiden is om een werk voor hem te doen en zaken van gelijke strekking. Het kan dingen aan je openbaren vanuit je verleden, je heden en je toekomst. Maar wat het ook is, het is altijd, let op wat ik zeg, het is altijd bemoedigend en opbouwend. We konden het net al lezen in 1 Korinthe 14 vers 31. Want u kunt allen de een naar de ander profiteren op dat allen leren en allen bemoedigd worden. Zodat we bemoedigd worden. Niet dat we ons veroordeeld voelen, afgewezen voelen. Niet goed genoeg voelen. Dat is niet waarom het is. Nee, dat we kunnen leren en bemoedigd kunnen worden. 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Dit is de tekst waar ik naartoe wilde gaan. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, spreekt in tongen. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Gemeente is het lichaam van Christus. Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Nou, opbouwen begrijpen we, dat is positief. Troosten begrijpen we ook, dat is ook positief. Maar vermaning, daar hebben we vaak een heel ander beeld bij. Als je het hebt over vermanen. Ja, ik ben vermaand, of hij gaat me vermanen, of hij is aan het vermanen, of ik zal jou vermanen. Dan denken wij aan iets negatiefs, dan denken wij aan straf, dan denken wij aan oordeel of wat dan ook. Vermanen, ik word op mijn vingers getikt, ik krijg op mijn donder. Maar opbouwen, vermanen en troosten is allemaal positief in deze context. Want vermaning in deze tekst is niet dat je op je kop krijgt, dat je straf krijgt of een zware terechtwijzing krijgt. Nee, vermaning in deze tekst betekent comfort. Het woord ook in de Strong Concordantie G3870 is paraklesis. En paraklesis is imploration, hortation, solace. Dat is comfort, dat is troost. Comfort, consolation, exhortation en entreaty. Nou, vier belangrijkste woorden die ik eruit haal. Imploration. Dat is om je te bemoedigen, om je aan te sporen, zeg maar. Solace is om je te vertroosten. Comfort is om je te bemoedigen. En consolation, weet je, om je gerust te stellen. Dat is die vermaning. Dus het is niks negatiefs wat ik hieruit haal. Ik haal alleen maar positieve dingen hieruit. Het is in liefde iemand erop wijzen dat er een betere weg is dan dat die nu gaat. Zoals de vader je in liefde geduldig op iets kan wijzen zonder boos te worden of je af te wijzen. Zodat jij je altijd gerustgesteld en geliefd voelt, zelfs wanneer je iets fout hebt gedaan. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt van, joh, weet je, ik ervaar heel sterk van de Heer. Weet je, dat de dingen die je nu aan het doen bent, zeg maar, die je misschien op een andere manier zou moeten kunnen gaan doen. Want het zegent niet echt, weet je. Je doet er verdriet mee of al dat soort dingen, weet je. En God houdt van je en hij veroordeelt je niet, weet je. Maar hij wil je gewoon graag laten weten van, joh, weet je, kijk even naar die blinde vlek in je leven. Want, weet je, het is gewoon niet wat God verheerlijkt of weet ik veel wat. En dan kan zo'n persoon naar zichzelf kijken en denken van, oh wauw, inderdaad, weet je, dat heb ik niet eerder zo gezien. Maar ik heb niet afgewezen gevoeld, niet veroordeeld gevoeld of weet ik veel wat. Het was gewoon een positieve vermaning. En het was positief, want het vertroostte, bemoedigde mij. Maar het liet me ook weten dat het goed is. Dat God gewoon nog steeds van me houdt en ga zo maar door. Dus het is gewoon iets anders dan de vermaning die wij eraan hangen, zeg maar. Nou, dus dat zijn die drie aspecten die belangrijk zijn in een hedendaagse profetie. Is profetie voor ongelovigen? Heel veel mensen zeggen ja, want er zijn heel veel mensen die profeteren over ongelovigen. Dat is niet goed, jongens. Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. Dat is niet bijbels. En heel veel mensen raken in mijn shock. Tuurlijk kan ik voor ongelovigen profeteren. Nee, je kan niet over ongelovigen profeteren. Het is alleen maar voor de gelovigen. Je kunt alleen maar profeteren over gelovigen. Ja, je kunt ongelovigen bemoedigen, maar dat is niet profeteren. Ja, je kunt ongelovigen opbouwen, zeg van joh, het komt helemaal goed of weet ik wat, maar het is niet profeteren. Profeteren is iemand richting geven, weet je, opbouwen, bemoedigen vanuit het woord van God, van de waarheid in Christus, die aangaande hem of haar is in Christus. Het is niet voor de ongelovigen. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven. 1 Korinthe 14 vers 22. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zie je dus, profetie is niet voor ongelovigen. Dus als jij over ongelovigen aan het profiteren bent, stop ermee. Ik zeg het in liefde. Weet je, maar het is niet voor hun. Gooi je parels niet voor de zwijnen. Iemand die profeteert, maar geen profeet is, spreekt overigens alleen maar woorden van bemoediging, vertroosting tot een medebroeder of een zuster. Weet je, het zijn alleen maar woorden van bemoediging en vertroosting, opbouw, weet je, tot een medebroeder of een medezuster. En wat belangrijk is dat hij of zij niet die autoriteit heeft ontvangen om te spreken tot de gemeente. Dus dat je op een podium gaat staan en zegt, zo zegt de Heer. Je kunt, als je geen profeet bent, maar een beeld of een woord van de Heer ontvangt, niet zomaar opstaan in de kerk gaan staan en gaan profeteren. Dat is niet aan jou. Dat is alleen voor de profeet. Die heeft daar die gaaf voor gekregen. En dat onderscheid moeten we kunnen maken. Maar je kunt wel gewoon een medebroeder of een medezuster, kun je gewoon bemoedigen, vertroosten, opbouwen. Weet je, en, maar je hebt alleen niet de autoriteit als je niet de gaaf van profeet hebt om op te gaan staan en dan de hele gemeente richting te geven. Of de hele gemeente instructies te geven of wat dan ook, zeg maar. Iemand met de gaaf van profeet is aan het lichaam gegeven. En hij of zij heeft wel de taak om tot heel het lichaam, om tot heel de gemeente te spreken. En is daar ook in het bijzonder voor aangesteld door de leiders van de gemeente. Hij is erkend, hij of zij is de profeet in het huis, is daartoe gezalfd en erkend en aangesteld. Maar iedere gelovige kan profeteren in de zin van elkaar bemoedigen, opbouwen en troosten, zoals het geschreven staat in 1 Korinthe 14, vers 3 tot en met 4. Maar niet iedereen is een profeet. En alleen een profeet is gegeven aan de gemeente om de gemeente in het algemeen een richting te geven, aan te sturen, te bemoedigen, te op te bouwen en te vertroosten. En te vermanen, maar in de manier waarop ik net vermanen heb behandeld. Ik hoop dat het duidelijk is voor je. Weet je, en ga gewoon bidden, weet je, dat God je gewoon die gaven, die talenten in jou zal aanbakkeren. Weet je, en dat je, en als je het idee hebt van, oh, ik heb zo de behoefte om iemand te bemoedigen of op te bouwen, weet je, met wie je in contact komt, weet je, wat dan ook, weet je, als het een broeder of een zuster is, weet je, spreek woorden van leven. Gaan ze vanuit het woord van God, vanuit de zalving van de Heilige Geest, gaan ze bemoedigen, gaan ze vertroosten, gaan ze opbouwen, vermaan ze in de liefde. Weet je, dat is allemaal helemaal prima, want dat zijn gewoon, dat is wat iedereen kan. We kunnen het allemaal doen, de een naar de ander. Totdat we alle leren en allemaal opgebouwd worden en bemoedigd worden. Maar niet iedereen heeft de gave van profeet. Die is echt voor sommigen, weet je. En die moeten dan ook erkennen, herkennen en gewoon in zijn functie aanstellen. En weet je, en ga niet profeteren over ongelovigen. Je kunt ze wel bemoedigen. Je kunt wel tegen zeggen, weet je, het woord van God zegt dat God liefde is. En ik geloof dat hij houdt onvoorwaardelijk van jou. En hij wil heel graag dat je thuis komt, weet je. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven, weet je. En hij wil heel graag dat jij komt te wandelen in al zijn beloftes. Maar daarvoor moet je wel een keuze maken om een kind te worden van een levende God. Dat is gewoon bemoedigen, opbouwen, waarheid over en uitspreken en ga zo maar door. Maar dat is niet profeteren zoals de Bijbel dit uitlegt. Want dat is niet voor de ongelovigen, dat is voor de gelovigen. Amen. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je er wat aan had. Je hoeft er niet met me eens te zijn. Ik gebruik gewoon het woord van God. Dus ja. En weet je, als je naar aanleiding hiervan ook weer opmerkingen hebt of getuigenissen hebt of wat dan ook, laat hem even weten. En dan komen ze daarbij terug, op terug, als het uitkomt zo. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar de laatste les van de serie One Basics van fase 1. We hebben het volbracht met elkaar. En ik heb hier een paar knoppen op mijn studio zitten. En ik denk dat het wel een applausje waard is. Maar ik weet niet of hij het doet. Moet ik even kijken. Nee, dat is een vogeltje. Oh, ik heb een idee. Nee, dat was hem ook niet. Jee, ik heb hem gevonden. Halleluja. Yes. Gefeliciteerd allemaal, jongens. Het was gewoon geweldig. En goed van je. En ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Dat je er wat aan gehad hebt. En dat ik je mag verwelkomen bij een nieuwe serie van de One Basics op je podcast. En dat je door bemoedigd en opgebouwd mag worden. God bless you. Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn mijn broers en mijn zussen. En weet je, en als je nog geen broer of zus bent, weet je, Jezus houdt ook van jou. Weet je, en hij wil dat je thuis komt. Dus ga mijn lessen luisteren. En dan weet je hoe je thuis kunt komen. God bless you.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazeltofreizen.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, punt 3. Dus het eerste, het gaat om geld en voorspoed te begrijpen. God waarschuwt voor vertrouwen op en houden van. Daar waarschuwt God voor. Nummer 2 was, alle rijkdom is van God en alles is voor God. Nou, wat is Gods plan daarmee? Dat is nummer 3. God wil in ons leven voorzien en voorspoed geven. Nou, dus dat is punt nummer 3. Wat wil God doen? God wil in ons leven, God wil voorzien en voorspoed geven. En ik ga je ook een aantal teksten gewoon laten zien waar God zegt dat hij ons voorspoed geeft. Maar ten eerste, ik heb al gezegd, God is tegen armoede. Als God voor armoede zou zijn, weet je, waarom zou Jezus dan geld geven aan de armen? Waarom staan er zoveel oproepen om voor de armen te zorgen? God is tegen armoede. Wat God wil doen is voorzien. Maar dat is niveau 1. Er zijn verschillende niveaus van voorziening eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Niveau 1, ja, onder de 0 heb je nog niet genoeg. Maar gewoon, eigenlijk God wil sowieso gewoon voorzien in ons leven. Nou, voorziening gaat over wat je nodig hebt. Eigenlijk nood of nodig. Waar staat een mooie tekst over voorziening? Je denkt, ik noem gewoon een heel Bijbelboek, zit er vast. Nieuwe Testament! Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4, vers 19. Daar staat, maar mijn God, deze kan je gewoon uit je hoofd leren, zal voorzien in alles wat u nodig heeft, overeenkomstig jouw salaris, zijn rijkdom. Hij zegt niet overeenkomstig de Nederlandse economie, de Afrikaanse economie. Mijn God zal voorzien in alles wat je nodig hebt overeenkomstig zijn rijkdom. En is die rijk of niet? God zegt, ik voorzie overeenkomstig mijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. Dus God voorziet in alles wat we nodig hebben. Nou, dit is het ding met Matteüs 6 vers 33... Dat is altijd zo'n tekst, weet je, vroeger in de kerk, we zongen altijd zo'n liedje. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, tot zover. Dit waren meteen de audities voor de cd, Sander. Wordt een kleine band. Grapje. Matteüs 6 vers 33 ging altijd over de kerk. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere. Het ging altijd over het koninkrijk van God. Maar wat zegt Jezus? Als je dat doet, dan wordt al het andere je erbij gegeven. Nou, er werd nooit verteld wat al het andere was. Heb je daar wel eens een preek over gehoord? Nee, nooit. Maar wat is al dat andere? Waar spreekt Jezus daarover in dat hoofdstuk? Hij zegt, joh, de heidenen maken zich zorgen over hun kleding, over waar ze wonen, over wat ze eten. Al die dingen. En dan heeft hij het over goede kleding, goede huizen, goed eten. Want hij zegt, joh, zelfs Salomo in al zijn rijkdom ging niet, weet je, ging niet gekleed zoals God, de lelies, et cetera. Maar het punt is, al het andere gaat over huizen, gaat over kleding, gaat over eten. Jezus zegt, zet mij op de eerste plaats, ik geef je alles wat je nodig hebt. Het is onmogelijk om Jezus op de eerste plaats te zetten en op de laatste plaats te eindigen. Ik ben ook helemaal klaar met mensen die beginnen te getuigen van, ja, we hadden vroeger een goede baan, maar we hebben alles achtergelaten voor Jezus en nu hebben we niks. Je kan beter je mond houden en weer gaan zitten. Dit is het slechtste getuigenis wat ik ooit heb gehoord. En dit meen ik serieus. Waarom ervaren mensen dat? Ze hebben helemaal geen geloof. Dat is het probleem. Dat is hard om te zeggen, maar dat is wel het probleem. Het verhaal in Abraham is niet dat God zegt, laat alles achter je en je bent de rest van je leven een sloeber. Toch? Weet je wie ook alles achter zich moest laten? Abraham. Als zendeling. Het volgende hoofdstuk staat er. En Abraham was zeer rijk. En voor de beetje afgegleden Nederlanders, die zouden denken, ja, maar dat was geestelijk. Staat erbij aan zilver, aan goud en aan vee. Waren geen geestelijke schapen. Die... waren gewoon van die meer dingen. Ja, hij kan het beter. Dit is gewoon grappig tussendoor. We zijn met jou al die woordjes aan het leren. Wat doet een schaap? En we hadden hem meegenomen naar de kinderboerderij in Gorkum. En er liep zo'n schaap. En dat beest spoorde voor een meter. Dus dat beest... En in ieder geval, dus Matthew ziet dat beest. En nou, sinds dat we vragen, wat doet een schaap, doet hij... Maar goed, ja. Ik kan ook niet zeggen dat het niet zo is. Hij heeft gewoon niet het goede voorbeeld gehad. Nou... Maar ik ben serieus, ik ben klaar met dat soort getuigenissen. Want Jezus zegt, als je mij op de eerste plek zet, ik geef je al het andere erbij. Dat van, ja, ik heb alles achtergelaten voor Jezus. Jezus zegt, er is niemand die alles achterlaat of die ontvangt nu in deze tijd. Het is een mindset die erin zit. Mensen verwachten, het is zelfs zo dat in heel veel kerken in Nederland moet je een armoedegelofte afleggen als je de zending ingaat. Armoedegelofte. Dat je zweert dat je bereid bent om het met weinig te doen. Om je bezit af te leggen. Nou, ik doe een voorspoedsgelofte. Ik zweer dat de zegen van de Heer over me gezien gaat worden. Ik zweer dat God gaat voorzien in alles wat ik nodig heb. Ik zweer dat God me alles erbij gaat geven. Het is religie wat erin gestampt zit. God stuurt je niet naar Afrika, naar sommige gebieden, om daar net zo arm te zijn als de rest. Hij stuurt je daar om het koninkrijk van God te brengen. Predik het goede nieuws aan de armen. Het is echt een mindset die moet veranderen bij mensen. Je hoeft als zendeling niet arm te zijn. Amen, één amen. De rest denkt, gaat toch niet de zending in. Even kijken. Dit ga ik alleen even aanhalen. Als het gaat om hoe je voorspoed... Het zijn hele mooie teksten. Alleen, we hebben gewoon niet de tijd nu om het te doen. Maar in Exodus 3, hoef je dus niet op te zoeken. Daar roept God Mozes om het volk te bevrijden uit Egypte. Daar zegt God tegen Mozes, je gaat mijn volk uit Egypte halen. Maar God zegt één ding. Ze gaan niet met lege handen vertrekken, zegt God. Staat in Exodus 3, vers 21. God zegt even één ding duidelijk. We gaan hier niet met lege handen vertrekken. Dat is het beeld van onze redding, hè, hoe ze uit Egypte werden gehaald. En waarom? Want dan zegt God, want ik denk aan het verbond wat ik heb met Abraham. Nou, in Genesis hoofdstuk 15, vers 14, mag je ook thuis lezen. Daar had God al gezegd tegen Abraham, dus was ver daarvoor. Het volk gaat in slavernij komen, maar ze zullen met veel bezittingen wegtrekken. En de Bijbel zegt uiteindelijk met de uittocht, Exodus hoofdstuk 12, zegt God nog een keer, als je wegtrekt, vraag het zilver en het goud van de Egyptenaren. Nou, die gasten wilden inmiddels zo graag van ze af, dat ze al het zilver en het goud gaven. En dan zegt Psalm 105, hij leidde hen uit met zilver en met goud. Dat Joodse volk, de Israëlieten, die waren steenrijk in de woestijn. De Bijbel zegt bovendien, hun schoenen sleten niet. Ken je die tekst? Hun schoenen sleten niet. Er kwam water uit hun rots. Er kwamen kwartels en manna uit de hemel. Ze hadden zilver en goud. Weet je, maar God voorzag in alles. Maar het is een beeld van onze redding. God zegt één ding. Als je gered gaat worden, we gaan niet met lege handen. Je gaat ook nog even stelen van de duivel. We pakken even terug alles wat hij van ons gestolen heeft. Dat is ook waar je redding om draait. Terugpakken. De gezondheid die de duivel heeft gestolen. De vrede die de duivel heeft gestolen. De voorspoed en de zegen die de duivel heeft gestolen. Het hoort gewoon bij je redding. Voorspoed. Dus, dit is zo'n kerntekst. Deuteronomium 8 vers 18. We gaan even... Oké, we gaan een paar teksten opzoeken snel. Deuteronomium 8 vers 18. Want voorspoed, kijk, ook in die teksten net zei God, ik denk aan mijn verbond met Abraham. We hebben het niet gelezen, maar daarom zegt God, ze mogen niet wegtrekken met lege handen, want dan zou ik mijn verbond onteren. Ik heb een afspraak gemaakt met Abraham. In u zullen alle volken gezegend worden. Dat is er één ding wat we niet gaan doen, we gaan niet gezegend ergens vertrekken. Want dat is tegen de afspraak in. Deuteronomium 8 vers 18. U moet de Heer uw God in gedachten houden, want Hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen. De kracht om vermogen te verwerven. Besef je wat hier staat? Vermogen verwerven. De Engelstaan zegt power to create wealth. Vermogen creëren. In het verbond met God zit kracht, creativiteit om vermogen, niet tientjes, te verwerven, te verzamelen, te krijgen. Dat is onderdeel van het verbond. Zeg maar eens na, God geeft mij kracht om vermogen te verwerven. Als je dat 10 keer op een dag tegen jezelf zegt, begint je denken te veranderen. God geeft je kracht om vermogen te verwerven, om vermogen te verzamelen. Job 36 vers 11, deze hoef je niet op te zoeken, maar je kan hem thuis nazoeken. Als je luistert en God gehoorzaamt, zal je hele leven gezegend worden met voorspoed en al je jaren zullen aangenaam zijn. Als je luistert en God gehoorzaamt, zal je hele leven gezegend worden met voorspoed en je jaren zullen aangenaam zijn. Genesis hoofdstuk 2, die mag je wel even opzoeken, want dan zijn we heel snel. Of zoals Wendy zou zeggen, geen Isis, hoofdstuk 2.
2: Geen Isis.
1: Genesis 2, vers 11. God heeft hier de mens gemaakt en heeft ze in de Hof van Eden gezet. Dan gaat God aanwijzen, weet je, waar de rivieren lopen, et cetera. Dan staat er dit. De naam van de eerste rivier is Pison, die rond het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is wat? Goed. God zegt niet, jongens, daar ligt het goud. Blijf er alsjeblieft ver vandaan. Hij zegt, daar ligt het goud. Nou, waarom zou hij het aanwijzen? Omdat hij wil dat ze het hebben. Anders hoef je het ook niet te vertellen. En God zegt, maar het goud van het land is goed. Eens even kijken wie deze uit zijn hoofd kent. Spreuken 10 vers 22. Misschien heeft iemand hem als huwelijkstekst. De zegen van de Heere maakt. En hij voegt er geen zwoegen aan toe. Of zwoegen voegt er niets aan toe. Wat maakt de zegen van God? Rijk. Rijk. De zegen van de Heere maakt rijk. Spreuken 10 vers 22 uit mijn hoofd. Klopt dat? De zegen van de Heere maakt rijk. Nou, daar heb ik nog één tekst. Dit is zo'n knaller. Dan staan we echt op onze stoel. Ben je klaar? Oké, dan gaan we naar Deuteronomium 28... vers 10 en 11 en 12 en 13. Dit zijn mijn favoriete Bijbelteksten. Want dit was het hoofdstuk wat spreekt over de zegen. Nou, hoe komt de zegen? Doen wat God zegt. Wandelen in Gods systeem. We hebben het nog niet echt over wat Gods systeem is, maar stap 1 van Gods systeem is geloof. Daar staat dit. Al de volken van de aarde, gaan die medelijden met je hebben? Nee. Die zullen zien dat de naam van de Heere over uitgeroepen is. Ze gaan van afstand de naam van God zien. God over je leven zien. Ze zullen voor u bevreesd zijn of ontzag hebben. Nou staat er dit. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven. Even tot zover. De Engelse vertaling zegt: The Lord will give you abundant prosperity. Woehoe! Ja, kom op, we gaan op onze stoel staan. De Heere geeft ons abundant prosperity. Sommige mensen vragen, geloof jij in prosperity gospel? Nee, dat is te weinig voor mij. Ik geloof in de abundant prosperity. De overvloedige voorspoed. Dat is hetzelfde als overstappen van de evangelische gemeente naar de vol evangelische gemeente. En als er ooit een overvolle evangelische gemeente komt, ben ik de eerste die er weer zit. Amen. Dus als mensen aan jou vragen, jij gelooft toch niet in dat voorspoedsevangelie? Nee, dat is te min voor mij. Ik geloof in het overvloedige voorspoedsevangelie. Halleluja. God geeft je overvloedige voorspoed. Abundant prosperity. In Antwerpen zegt a surplus. Gewoon veel te veel voorspoed geeft hij je gewoon. Dat is het plan van God. Halleluja. Woe, I preach myself happy. Hij geeft je overvloedige voorspoed in de vrucht van uw schoot. Dus in je gezin, in de vrucht van uw vee. Dat was gewoon een werk, een bedrijf. In het vrucht van uw land, wat je werk oplevert. In het land wat God je geeft. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Uw land regen geven op zijn tijd. Zal altijd voorziening zijn. Het werk van uw handen zal gezegend zijn. U zult aan vele volken uitlenen, maar zelf niet hoeven te lenen. Halleluja. Dit is het plan van God. Het plan van God is niet dat wij naar mensen toe gaan om geld te lenen. Het plan van God is dat mensen naar jou toe komen om geld van jou te lenen. Halleluja. Ik zal u tot een hoofd maken en niet de staart. Uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Dat is het plan van God. Zie je jezelf al geld uitlenen? Ja, natieën. Dit is het ding, dit moeten we gaan geloven. En er zijn plekken, dit gebeurt. Bijvoorbeeld bij bedieningen in Amerika of in Afrika, als er een landelijk probleem is, een overstroming of een orkaan, vraagt de gemeente aan bepaalde bedieningen of ze alsjeblieft willen helpen. Hun vliegtuigen willen sturen, hun hulpgoederen willen sturen. Kijk, wij lachen in Nederland, of heel veel mensen niet eens lachen. Weet je, die zijn jaloers en die bekritiseren Kenneth Copeland. Ja, die zit in prosperity gospel. Maar als er ergens een orkaan is, weet je wie het Witte Huis belt? Of ze alsjeblieft zijn spullen mogen gebruiken? Maar dat vertellen ze je niet op het nieuws. Dat vertellen ze je niet. En ik weet, Joyce Meyer heeft ook een gigantische soort disaster relief ministry. Dat zodra er ergens een ramp is, gaan zij erop af met hun spullen, want ze hebben het beter voor elkaar dan de overheid. En de overheid moet het van hun lenen. Dat is het plan van God. Voor zijn volk. Wat premier Rutte opbelt. Hij zegt, ik heb jullie vliegtuigen nodig. Nee, je vraagt alle 100. Dan zegt hij, alle 100. Woo. Halleluja, I'm preaching myself really happy. Jeremia 29 vers 11. Nou, dat is bijna op de Bijbeltekst van de dag op de Bijbel app. Daar zegt de Heere, ik weet welke plannen ik voor u heb. De Engels staan zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om je voorspoedig te maken. Als God denkt aan zijn plan voor jouw leven, denkt hij aan voorspoed. Ja, en daar kom ik zo meteen bij. Ik heb namelijk heel goed nieuws. We zijn geadopteerd in de familie. Halleluja. Amen. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. 3 Johannes. Hoofdstuk 1. Vers 2. De Nederlandse vertaling is hier niet heel krachtig. Sommige dingen hebben ze gewoon wegvertaald. Ze wisten er geen raad mee. Dat is echt zo. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. De Engelse vertaling zegt, I pray that you prosper in all things. Ik wil dat u in alles voorspoedig bent. Dat u gezond bent. En dat het uw ziel goed gaat. Geest, ziel, lichaam, materieel, voorspoed. Voorspoed. En dat heel veel mensen zeggen, ja, maar het is het Oude Testament. Hebreeën zegt, wij hebben een beter verbond met betere beloftes. We hebben een beter verbond met betere beloftes. Dus God wil ons gewoon voorspoed geven. Nou, als het gaat om mindset, waarom zijn die Joden zo rijk? Ze beseffen dit, ze geloven dit. Dit is een hele mindset, ze leren het hun kinderen. Ze leren hun kinderen hoe ze geld moeten maken, hoe ze geld moeten uitlenen, niet hoe ze het moeten lenen. En mijn boekje De Kracht van Financieel Partnerschap kan je helemaal lezen hoe Jezus niet arm was, Paulus niet arm was. Het is ook allemaal van die religieuze leugens. Weet je, hoeveel weten dat Jezus arm was? Hij was helemaal niet arm. Je hebt gewoon je Bijbel niet gelezen. Hij had een eigen huis. Hij had 12 discipelen waar hij voor zorgde. Hij had een penningmeester om het geld te beheren. Hij was ook nog eens een dief, die stal. En de rest had het niet door. Nou, als je 2 euro hebt en er is er 1 weg, valt het op. En ik weet zeker, als die discipelen het gemerkt hadden, hadden ze meteen wat van gezegd. Want ze hadden al ruzie om hele andere onnozele dingen. Laat staan als er geen geld aan het stellen. Ze hadden het niet eens door. Jezus gaf wraak geld weg aan de armen. Hij had een eigen huis, zegt de Bijbel meerdere keren. Jezus was niet arm. Paulus was niet arm. Paulus was zeer voorspoedig. Zelfs in het eind van het boek Handelingen.

0: voor jouw voorspoed en voor jouw rijkdom. Rijkdom en voorspoed is onderdeel van het verlossingswerk. Nou, als je dat zegt in heel veel kerken, mag je nooit meer terugkomen. Maar gelukkig heb ik het niet zelf verzonnen. 2 Korinthe 8 vers 9. Nou, dan zeggen mensen, ja, maar dat is geestelijk. Nou, dan moet je nog eens een keer heel de Korinthebrief lezen. Het gaat gewoon over geld. Dat hoofdstuk, het hoofdstuk daarna. U kent de genade van de Heere Jezus Christus. Dat Hij omwille van u arm is geworden. Terwijl Hij rijk was. Even tot zover. Waar werd Jezus arm? Aan het kruis. Daar had Hij niks meer. Jezus had een mantel aan die zo duur was dat de soldaten hem niet wilden verscheuren. Ze gingen erom dobbelen, ze gingen hem verloten, want het was zonde om het te verscheuren. Jezus droeg dure kleding blijkbaar. Jezus had altijd meer dan genoeg. Bovendien boven natuurlijk. Hij kon vissen vangen met geld erin, allemaal dat soort dingen. Jezus had altijd meer dan genoeg. Jezus was gewoon rijk hier op aarde. Hij had gewoon meer dan genoeg. Waar werd die arm aan het kruis? Waarom? Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het is precies dezelfde tekst, alleen op een ander gebied waar de Bijbel zegt, hij werd onze ongerechtigheid, omdat wij rechtvaardig zouden worden. Dan zegt iedereen, ja, amen. Maar nou staat er, hij werd arm, opdat jij rijk zou worden. Voorspoed is onderdeel van het verlossingswerk. En waar heeft dat mee te maken? Galaten hoofdstuk 3. Want toen Jezus stierf, toen droeg hij een doornenkroon. En wat symboliseerde de doornenkroon? Wie weet het? De vloek. De vloek. Want toen de aarde vervloekt werd, kwamen de distels en doornen. En Jezus droeg die doornenkroon. Nou, even vanaf vers 8. Dit is ook spul, jongens. Dat we die stoelen heel houden hier. Kijk. Inderdaad, wat mensen zeggen, soms die reactie, en ik weet dat als min of meer dat mensen zeggen, maar het is voor Israël, moet je eens, ik ga iets heel, voor sommige mensen gaat dit misschien beledigen, maar dat komen we wel weer uit. Gods plan is nooit Israël geweest, in eerste instantie. Dit is heel, waar begon God mee? Adam en Eva. Adam en Eva waren niet Israël, was gewoon de mensheid. Wie kwam daarna? Noach. Abraham. Uit Abraham ontstond Israël, maar Gods plan was altijd al weer om al die mensen bij hem te krijgen. Genesis 12 vers 1, God zegt niet, uit u gaat één volk. God zegt, in jou zullen alle volken gezegend worden. Nederlanders, Belgen, Duitsers, Fransen, zelfs de Belgen. Oké, ik moest een grap maken om dit een beetje luchtig te houden.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vruchtdragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vruchtdragen nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dit is het ding, sommige christenen zitten zo gefocust op Israël. Ik begrijp, Jezus is daaruit voortgekomen. We zijn gezegend met hun, maar Gods plan was altijd de hele mensheid. Dus daarom zegt de Bijbel dit in Galaten 3 vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde al aan Abraham het evangelie. Aan Abraham was het evangelie verkondigd.

0: jeugd. Wat is dat? In u zullen al de volken gezegend worden. Dat is mensen zeggen, ja, maar weet je, Israël is gezegend. Amen, en ik erbij. Ik ben geadopteerd. Yes. Zit ook in de familie. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Alle die uit de werken van de wet zijn, zijn vervloekt. Want niemand kon zich aan de wet houden. Er staat geschreven, vervloekt is een ieder die, die zich niet bij alles houdt wat in het wetboek staat. Nou, dan komt het. Vers 13. Dit is zo goed nieuws, want Wendy vroeg met die vraag over Deuteronomium. Over het eerste deel is de zegen en het tweede gedeelte is de vloek. We hebben een paar onderdelen van de zegen gelezen. Maar er was ook een vloek. Die vloek kwam over je leven als je niet leeft in perfecte gehoorzaamheid. Maar dan staat er dit. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek. Dus als jij niet perfect gehoorzaamde, kwam een vloek, was de zegen van God niet op je leven. Daarom is het zo belangrijk dat christenen weten wat er in de vloek staat. Wat staat erin? Gezinnen die kapot gaan, armoede, heel veel armoede, ziekte. Als die dingen bij jou proberen aan te kloppen, zeg je, sorry, ben ik van vrijgekocht. Ik ben vrijgekocht van de vloek, ik leef niet meer onder de vloek. Ik ben vrijgekocht van de vloek, van de wet. Want Jezus is voor ons een vloek geworden. Want er staat geschreven, ieder vervloekt is en ieder die aan een hout hangt. Waarom? Vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Wauw. En dat is het volgende punt, de zegen. Gods plan is om jou te zegenen. De zegen is op jou. En dat is niet zo'n vaag iets van, nou, God zegen, broer. De zegen is Gods... Ik zeg altijd, de zegen is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Is Gods gunst op je leven. Is de wind van God in je leven. Is de hand van God op je leven. Dat is de zegen. Dezelfde zegen, de zegen van Abraham. Toen God Abraham riep, het eerste wat God zei, ik zal je zegenen. Het volgende hoofdstuk, Abraham. Weet je, die zegen uit Deuteronomium 28 zie je letterlijk in Abraham zijn leven. Mensen hadden ontzag voor hem, ze zagen hem als een vorst. Als landen het niet konden winnen, moesten ze Abrahams leger lenen om het alsnog te winnen. Letterlijk heel die zegen, ze hadden ontzag. Weet je, ze moesten geld van hem lenen, hij hoefde het niet uit te lenen. Weet je, er staat nergens dat de Filistijnen medelijden hadden met Abraham en Isaac. Ze waren jaloers. En diezelfde zegen is op jouw leven. En die zegen heeft God altijd al op die mensen willen plaatsen. Alleen de mens verprutsten het. Want wat zei God? Genesis hoofdstuk 1, vers 26 en 28, hoef je niet op te zoeken. Maar wat is het eerste wat God zegt tegen de mens? Dan zegt de Bijbel, en God zegende de mens. Dat is het eerste wat God deed. God zegende de mens. Hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk, heb heerschappij. Wat plaatste God? De zegen op de mens. Wat deed de mens? Die raakte dat kwijt. Die kwam onder de vloek. Wie komt daarna? Noach in hoofdstuk 5. Wat is het eerste wat God met Noach doet? God zegende Noach. Ook Noach raakte het kwijt, werd dronken. Wie komt er daarna? Abraham. Wat is het eerste wat God met Abraham doet? God zegende Abraham. God blijft zijn zegen op die mensen plaatsen, want hij wil dat de mens gezegend is. Je bent niet gemaakt om te leven onder vloek en armoede en ellende. Je bent gemaakt voor de zegen. Je bent gemaakt om Gods zegen te dragen. En God zei, nou, ik heb ook alvast goed nieuws, want in u, God was nog steeds op zoek naar een plan om die zegen weer bij iedereen te krijgen. Dus hij wist, uit Abraham gaat het hele volk Israël voortkomen. Die waren allemaal gezegend. En wie kwam daaruit? Daar kwam Jezus, zodat het weer bij ons zou komen. En uiteindelijk, via Jezus, zijn we weer terug bij de hele mensheid. Kunnen alle heidenen intappen onder de zegen. Dus de zegen van Abraham. En dit is het goede nieuws. De zegen van Abraham staat er ook in Galaten. Omdat u de zegen van Abraham en de gave van de Heilige Geest. Jij hebt meer dan de Joden die Christus niet kennen. Want je hebt én de zegen en de geest. Je hebt én de principes van de wet en je hebt de geest. Je hebt de leiding van de Heilige Geest die een succes maakt. Daarom zegt de Bijbel, we hebben een beter verbond. Als christenen dit eens zouden gaan beseffen en met dezezelfde mindset tegen geld en vermogen en al die dingen aankeken als de Joden. Waarom zijn die Joden zo succesvol? Die beseffen zich, wij zijn gezegend, we zijn het gezegende volk van God. De zegen van God is op ons, we zijn voorspoedig. Ze beseffen dat ten diepste. En christenen, wij hebben hetzelfde gekregen en meer. En een beter verbond. En Jezus heeft de vloek weggehaald. Al die dingen zijn ons gegeven. Jezus stierf zodat je rijk zou worden. Halleluja. Gaat het nog goed?
1: Ja.
0: Oké. Zeer langzamerhand. We proberen al het armoede denken. Voor wie is dit wel een beetje van, oké, goeiedag, wat een hoop. Dit is even een andere manier van gaan denken. Hè? Over geld, over rijkdom, over zegen. Ik wil straks misschien nog tijd nemen om vragen te beantwoorden. Ik heb altijd tijd. Punt nummer 6, om geld te begrijpen. Dus punt nummer 5 was, de zegen van God is op je. Punt nummer 4 was, Jezus stierf voor jouw rijkdom. Punt nummer 6. Er is een strijd om geld. Er is een strijd gaande om geld. Op deze wereld. Prediker hoofdstuk 9. Vers 13 tot en met 15. Dat mag je even opzoeken. Prediker hoofdstuk 9. Prediker hoofdstuk 9. Vers 13 tot en met 16. Wie wil die even voorlezen? Hardop. Ik zal vers 16 doen. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Maar de wijsheid van de armen wordt veracht. En zijn woorden worden door niemand gehoord. Zo. Kijk, eigenlijk staat hier, joh, er was daar een, in die stad was een arme man. En eigenlijk staat er, hij had de wijsheid om heel die stad te redden. Maar niemand luisterde naar hem. Waarom niet? Het was een arme man. Dit is het ding. Geld. Waarom is er een strijd gaan om geld? Geld is invloed. Geld is invloed. De hele maatschappij functioneert eigenlijk op basis van geldstromen. En de wijsheid van de armen wordt veracht. Nou, dat is een tekst die wordt niet zo heel vaak aangehaald. Kijk, en dit is ook iets waar ik me een beetje aan irriteer. Kijk, aan de ene kant is het goed, hè. Dus alle christenen zeggen, second love reclame, fout, mag niet, moet je weghalen. Nee, er is een hele andere dimensie. Jij moet daar zitten met je reclame. Maar waarom zitten we er niet? We hebben het geld niet. Zij kopen gewoon, maar waarom zijn er geen reclames van kerken? Is je huwelijk kapot? Kom naar ons, we hebben het antwoord. Ja, maar dat kost geld. Wie het geld heeft, bepaalt wat er gezien wordt. Dus de heidenen en de duivel, die zitten adverteren met echtscheiding, met pornografie, met allerlei vuiligheid en rotzooi, omdat ze het geld hebben. En de christenen, die zitten maar, prijs de Heer, o mijn ziel. Heer, we bidden dat die reclame van de tv gaat. Je moet ze eraf kopen. Er moeten mensen op gaan staan die dat soort autoriteit hebben. Weet je, ik ken verhalen van predikers ook. Er was ook gewoon een tv-station wat alleen maar rotzooi uitzond. Weet je, die gast dacht, ik ben het zat, ik koop het hele station op. Heeft helemaal opgekocht, ging het evangelie uitzenden. Nou, dat zet zoden aan de dijk. Misschien waren er wel 100 kerken aan het bidden. Het wat nodig was, gewoon iemand die even het poen op tafel legde. Zeg, klaar met spul, hier. Weet je, geld is invloed. Zelfs hier in Werkendam. Hier in Werkendam was een fort was te kopen en daar wilden ze een discotheek van maken. Er was één man, gigantisch vermogende man, heeft tientallen miljoenen Werkendammen en een reformatorisch, traditionele christen. Maar hij zei één ding, de duivel komt niet in het dorp. En hoeveel de investeerders ook baden voor dat, bieden waren voor dat fort, hij bood meer. En hij heeft het opgekocht voor miljoenen, heeft er huizen in gemaakt en heeft doorverkocht. Hij zei, maar de duivel komt niet in het dorp. Weet je, echt waar, de christenen, de kerk hadden kunnen bidden. En er was niks gebeurd. Wat nodig was, was gewoon iemand die de poen op tafel legde. En zei, klaar met het gezeur nu. Ja, wij hebben de wijsheid. Wij weten dat een discotheek niet goed is voor de jeugd. Soms gaat het er helemaal niet om wie de wijsheid heeft. Soms gaat het er om wie het geld heeft. Ik weet, dit wordt niet echt gepreekt in kerken.
1: Nee.
0: Maar dit is wel iets wat christenen moeten beseffen. We zijn voor zoveel dingen aan het bidden waar geld de oplossing voor zou zijn. Dat er net gewoon onze huwelijkscursussen gewoon op tv zijn. Dat de kerkdiensten uitgezonden worden. Ja, maar ja, dat kost wel 20.000 euro per uitzending. Kijk, wij denken dat dat veel is. God kan je zegenen met 2 miljard of 20 miljard. Dat, gewoon, dat zou leuk zijn, om gewoon alles opkopen. Dat maakt niet uit wat mensen willen zien, weet je wel. Dat ze zelfs naar een pornozender willen en dat je daar staat te prediken. Dat ze gewoon moeten zoeken en niks kunnen vinden, want overal sta je met je blije hoofd te prediken. En dan gewoon alles op hebt gekocht. Amen. Wie bepaalt in Nederland voor grotendeels wat er op tv is? John de Mol. Waarom? Hij betaalt. Wie betaalt, die bepaalt. Dat staat niet in de Bijbel, staat wel in de Bijbel. De wijsheid van de armen wordt niet gehoord. Er wordt niet naar geluisterd. Er is een strijd gaande om geld, want geld is invloed. De Seven Mountains, daar hebben we het misschien al wel een keer over gehad. Maar de maatschappij die ontstaat uit 7 bergen, 7 pilaren. En degene met het geld, die bepalen hoe die bergen eruit zien. De media, het onderwijs, de politiek, dat soort dingen. Weet je, oké, ik heb misschien toch wel mensen boos gemaakt. Zal ik dit ook maar zeggen? Los van of dat je Trump wel of geen goede president vindt, mag je zelf weten. Weet je waarom ze een rothekel hebben aan Trump? Omdat hij niemand zijn geld nodig had. Wat al die presidenten deden, die hadden geld nodig om campagne te voeren. Dus bedrijven en rijke mensen geven ze miljoenen, miljoenen, tientallen miljoenen om campagne te voeren. Maar zodra ze president zijn, zeggen ze, en hier is onze agenda. En dit gaat er gebeuren. En ze moeten het aannemen, want ze hebben geld aangenomen. Trump, die was miljardair, die nam niemand zijn geld aan. Hij zat aan niemand vast. En daardoor had alle bestaande systemen een rothekel aan hem. Omdat ze hem niks konden maken. En dan op de media krimpen ze alleen maar slechte dingen eruit. Een beetje frame en oeh, iedereen is tegen hem. En ze laten niet eens zien wat hij allemaal doet. Het allereerste wat hij deed toen hij president was, alle abortussen, al die abortusboten overzijden. Hij kapte het meteen af. Hij begon dingen te doen die in het hart van God. En hij zei, ja, maar dat ziet hij niet echt uit als een christen. Maakt niet uit, ik krijg meer voor elkaar dan jij. Gaan we zijn camera 24-7 op jouw neus houden. Eens kijken of jij eruit ziet als een christen altijd. Amen, tot zover. Punt nummer 7. Oké, nou gaan we gaan nog sneller hoor. Geld is bestemd voor de rechtvaardigen. Nou, hier zijn 6 teksten over in de Bijbel. Maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardigen. Spreuken 13 vers 22. Je hoeft het niet op te zoeken, maar er zijn nog 6 teksten. Dus het geld is van God, het is voor God en het is voor de rechtvaardigen. Het vermogen van de zondaar is voor de rechtvaardigen. Prediker zegt zelfs, weet je, ik zal Prediker voorlezen. Ah, deze is mooi zeg. Prediker 2 vers 26, hoef je niet op te zoeken, ik ga hem voorlezen. Aan de zondaar echter geeft God de bezigheid om te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Hier hoor je weinig preken over. Helaas. Dus het geld is bestemd voor de rechtvaardigen. Dat zijn jij en ik. Hoe gaan we eraan komen? We gaan het niet stelen. Dan ben je niet meer rechtvaardigen. Oh nee, ik zie iemand hier een aantekening maken. Stoppen met stelen. Liefdagboek, avond 38 van de Bijbelschool. Ik heb een openbaring. Dit is het ding, de zegen van Abraham is op je. Je hebt de kracht om vermogen te maken. God wil je business ideeën geven. Waardoor het geld van de hele wereld naar jou toe stroomt. Oké, dat is misschien ook weer geen goed voorbeeld, maar goed. Bill Gates, ik drop hem gewoon in de zaal. Bill Gates, daar is hij. Los van wat je allemaal van hem denkt, wat hij doet. Dit is het ding, die man heeft ergens een idee gehad, een systeem ontwikkeld genaamd Microsoft, waardoor de hele wereld van hem afhankelijk is. En die miljarden heeft verdiend. En macht, ja, dat was een ander puntje weer, maar goed. Daar gaat het even niet om. Wij hebben de Heilige Geest, jij kan dat soort ideeën krijgen. Dat al dat geld van de onrechtvaardigen, dat ze het gewoon moeten geven, want ze hebben jouw systeem nodig, ze hebben jouw product nodig, ze hebben jouw oplossing nodig. Daarvoor heb je de zegen van Abraham, daarvoor heb je de Heilige Geest. Dat is wat God wil doen. Nou, gaan we een andere keer ook wel op in. Punt nummer 9, om geld te begrijpen. 8. Oh ja, punt nummer 8. Vooruit, doe ik 8 ook nog. Hier ga ik andere keer wel dieper op in, maar dat hangt ermee samen. Punt nummer 8 is, je bent gezegend om een zegen te zijn. Je bent gezegend om een zegen te zijn. Ik wil zo meteen nog heel even tijd nemen om vragen te beantwoorden. Punt nummer 9, hier wil ik heel iets dieper op ingaan. Eigenlijk hebben we het hier heel de tijd over. Maar God zegent niet op basis van nood, maar op het toepassen van zijn principes. Want mensen zeggen dan van ja, maar als al deze dingen waar zijn die je preekt. Nou, ten eerste, ze zijn waar, want ik heb alleen maar bijbelteksten voorgelezen vanavond. Maar waarom zien we dat dan niet? Waarom heeft de kerk het niet? Nou, ten eerste heeft het te maken met wat we geloven. Want al die dingen, merk je, dat geloven we eigenlijk, dat is helemaal nieuw. Het geld van de rechtvaardig is voor de heidenen, kracht om welvaart te genereren, al die dingen. Dat is helemaal nieuw. Dus daar moeten we in gaan geloven, dan gaan we het eens zien. Maar God zegent dus niet op basis van nood, maar op basis van zijn principes. We gaan nog één keer naar 3 Johannes 1 vers 2. 3 Johannes 1 vers 2. Daar staat, geliefde, ik wens dat u het in alles goed gaat. Of er staat, I pray that you prosper in all things. Dus dat je in alles voorspoedig wordt. Dat u gezond bent. En dan staat er, zoals, andere vertaling voor zoals, naarmate uw ziel goed of gezond is. Naarmate uw ziel. Ik bid dat je voorspoedig bent naar de mate dat jouw ziel voorspoedig is. Dit is het ding. Hoe voorspoediger jouw ziel is, hoe makkelijker je voorspoed kan krijgen. Dus God zegen niet op basis van nood. Kijk, dat, wij denken vaak, dat is wel een mooie vergelijking, ziel, zielig. Nederlanders houden heel erg van zielig en van nood. Dat is echt zo, als je in Nederland een offer op wil halen, moet je arme kindjes laten zien. Met zielige ogen, met tranen erin. Ik denk, ah, dat is zielig. Heel veel mensen functioneren ook, heel veel bedieningen, weet je. Ja, we hebben echt een nood, weet je. Als dat nu niet gegeven wordt, dan kunnen we de lichten kunnen we niet meer aanzetten. Mensen zeggen, oh, dat is zielig. Dat is echt een nood. Dat is echt een nood. Nou, hier heb je 10 euro. Weet je, maar ergens van nood en zielig. Maar dit is het ding waar we zeggen niet van, joh, hoe zieliger je bent, hoe voorspoediger je wordt. Dat is een beetje Nederlands denken. Nee, hier staat eigenlijk, hoe voorspoediger je bent, hoe voorspoediger je wordt. Hoe voorspoedig je bent in je ziel. Als we dat eens even breder gaan trekken. Bijvoorbeeld, je ziel is onder andere emoties. Mensen die gebroken zijn in hun emoties, zijn ook vaak gebroken in hun financiën. Nou, dat is ook een mooie quote hoor, om op te schrijven. Waarom? Mensen die vaak emotioneel niet stabiel zijn, die kunnen geen baan houden, die kunnen allemaal dat soort dingen, weet je, dat lukt niet, alles loopt stuk. Omdat ze gewoon hun emoties niet onder controle hebben. Dat hoort allemaal bij je ziel. Wat denk je van een stuk discipline? Gewoon je wekker kunnen zetten, eruit, hard werken, dat soort dingen. Jezelf ergens toe kunnen zetten, doelen halen. Hoort allemaal bij je ziel. Hoe beter dat gaat, hoe voorspoediger je wordt. Laten we gewoon een stuk kennis. Gewoon de vermogen om te leren. Weet je wat uniek is aan het Joodse volk en de Israëlieten? Een van de redenen dat ze zo voorspoedig zijn, dat ze een van de eerste onderwijssystemen hadden in de wereld. Want God zei al, leer dit aan je kinderen, onderwijs dit aan je kinderen. Ze beginnen kinderen al. Dat is een hele andere preek, maar Joden beginnen hun kinderen al van hele jonge leeftijd te onderwijzen wat ze moeten doen met geld. Nou, bij ons thuis, vaak, bij heel veel Nederlanders, is geld toch een beetje een taboe. Ja, je krijgt misschien je zakgeld en normaal gezien, nou, dat was altijd wel alles, maar je vroeg niet zomaar aan je ouders, papa, mam, hoeveel geld hebben wij? En wat doen jullie met je geld? Hoe ga je daarmee om? Toch, dat is best wel een taboe in Nederland om over te spreken. Terwijl Joden leren hun kinderen tiende geven, sparen, investeren op jonge leeftijd. Al die dingen leren ze hun kinderen. Dus het heeft gewoon te maken met ziel, gewoon het onderwijssysteem. Nou, je geestelijke leven koppel ik ook even onder je ziel. Als je geest goed is, je gelooft dit soort dingen, je kent die principes, word je vanzelf voorspoedig. Gewoon wijsheid. De Bijbel zegt ook heel vaak dat geld, vermogen is een gevolg van wijsheid. Dus hoe meer wijsheid je verzamelt, waarom was die man in 1 week weer financieel onafhankelijk? Gewoon door zijn wijsheid. Hoe voorspoediger jouw ziel is, hoe voorspoediger jezelf zal worden. Dus de kunst is niet heel hard om iets van God naar beneden te werken. De kunst is om aan je eigen ziel te werken. In de breedste zin van het woord. Door die systemen te gaan ontdekken, door Gods principes te gaan ontdekken. Nou, nummer 10. En hier ga ik niet heel lang op in, maar voorspoed groeit in je leven. Dus voorspoed moet groeien. Dus als het gaat om waarom zie je het niet al meteen, voorspoed groeit. Tuurlijk, er zijn mensen die erven een groot vermogen of misschien wint iemand een keer de loterij. Maar over het algemeen groeit je vermogen, als je er goed mee omgaat. Nou, ook voor God. God zegt, als je getrouw bent in het kleine, ga ik je over veel stellen. Dus ergens begint het met ons. Dat gewoon, we zeggen, oké, wacht eens. Tiende is inderdaad gewoon de basis. God, ik ga dat doen. Ik ga geloven. En God gaat je zegenen en zegenen en zegenen. Genesis 26, vers 13 zegt over Isaac. En de man werd voorspoedig en voorspoediger, totdat hij zeer voorspoedig was geworden. Het was een proces. En ook in ons leven zal het een proces zijn om in die voorspoed te gaan wandelen. Omdat, eerlijk gezegd, de meeste van ons, weet je, we denken wel van, oh nee, een miljoen kan ik makkelijk aan. Maar de meeste van ons kunnen het helemaal niet aan. We zouden het wel graag willen proberen. Heer, ik wil het wel een keer proberen hoor. Als u twijfelt, we kunnen altijd kijken. 3 dagen later, nee, inderdaad, het ging niet zo goed. Dit is het ding, het moet gewoon groeien in je leven. En groeien en groeien en groeien. Wat ik al zei, kijk, de eerste keer dat je 50 euro geeft in een offer, denk je, goeiedag. Weet je, toen je vroeger met je ouders meeging naar de kerk, kreeg je 50 cent. Weet je, en dan begint 50 euro. En dan vraagt God van je om 500 te geven. En dan 5000, en dan 50.000, en dan 500. Aan God zit geen limiet. Vaak zit hier, weet je, wij denken, goeiedag. Wij denken vaak dat iets veel is of niet veel is. Maar, weet je, God denkt zoveel groter en zoveel meer. Amen. Dus als je al deze principes bij elkaar snapt en ziet, dan krijg je geloof voor je voorspoed. Wie merkt dat zijn denken een beetje veranderd is na deze avond? Over geld, over voorspoed. Dit is trouwens ook een boodschap die je 10 keer terug kan luisteren. Dan hoor je nog steeds nieuwe dingen. Maar dit is echt nou dat we hier ons denken in vernieuwen. Dat je gewoon tot het diepst van je vezels weet, God wil mij voorspoedig hebben. De zegen van Abraham is op mij. Ik ben vrijgekocht van de vloek. Dat al die teksten gewoon naar boven komen. God voorziet in alles wat ik nodig heb. De zegen van de Heer zal over me gezien worden. Ik zal de kop zijn en niet de staart. I will have abundant prosperity. Ik zal overvloedige voorspoed. De zegen van de Heer maakt rijk. Die teksten hoef je op hem niet meer op te zoeken. Die zit gewoon in je hart. En dan begint het te stromen. Dan begint je geloof te komen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
13: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
15: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power. Heel veel jongeren tobben met het probleem dat ze denken: het gaat niet vooruit, maar het gaat achteruit in mijn leven. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten in dit programma. Michael Molden, een van de dominees van Shepherd's Grove, praat over vooruitgang. Hoe bereik je dat nou in je leven? Het koor en het worshipteam zijn uiteraard ook aanwezig en ze zingen twee psalmen. Psalm 150, lofzang, en de bekende psalm 23, de Heer is mijn herder. En leuk om te vertellen dat Meredith Molden, de echtgenote van Michael, die je zo meteen in beeld gaat zien en die gaat preken, naar Nederland komt voor Out of Power Live, samen met Bobby Schuller. Straks meer informatie over onze drie events. En als gast heb ik Paulien Calmes. Paulien, jij houdt je al heel lang bezig met jongeren die aan de rand van de samenleving leven. Als je nou op het hele gebied van jongeren kijkt, wat voor cijfer geef je ze dan?
3: Als het gaat over de mentale gezondheidsproblemen van jongeren, dan zou ik het een 6 geven.
1: Dat is niet hoog, hè?
3: Dat is niet zo hoog, nee.
1: Maar jij zet je voor die jongeren in en daar gaan we graag over praten. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: En dat was psalm 150, de laatste psalm uit de psalm. Ik vind het altijd een prachtig stuk, zoals David alle muziekinstrumenten beschrijft. Nou, die gebruiken we vandaag aan de dag nog. Paulien, we gaan straks praten hoe jij zo involved bent geraakt met jongeren aan de zelfkant van het leven. Maar eerst, je was 12 jaar en toen deed je vrijwilligerswerk. Wat deed je?
1: Klopt. Ik ging voor de allereerste keer vrijwilligerswerk doen. Het was bijna kerst. En ik was uitgenodigd met een groep andere jongeren om chocolademelk te gaan uitdelen op straat. En er was een man en die vertelde eerst een verhaal van dat je juist in de ogen van een dakloze, juist op plekken waar het donker is, dat dat de plek is waar je Jezus kan ontmoeten. En voor mij als 12-jarig meisje was dat het moment dat ik dacht, oh, maar dan wil ik Jezus volgen. En ik ben toen die avond warme chocolademelk gaan uitdelen. En daar stond ik, 1,35 meter, fijne kerst, fijne kerst, fijne kerst. Totdat er een mevrouw was en die stopte en die vroeg aan mij, waarom doe jij dit? En toen zei ik, nou, om u een fijne kerst te wensen. En we raakten in gesprek en ze vertelde haar hele verhaal aan mij. Het was een heel duister verhaal, ze was heel eenzaam. Ze had schulden, geen contact meer met broers en zussen. En ik als 12-jarig meisje wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen. Maar wat ik merkte was gewoon dat moment, die aandacht, dat kopje warme chocolademelk. Ze liep met een glimlach weg. En daar ontdekte ik dus ook dat inderdaad als je naar donkere plekken toe gaat en daar het licht probeert te zijn, dat Jezus daar ook is. Dat is voor mij de eerste ervaring geweest, omdat ik dacht, dit wil ik. Ik wil Jezus volgen. Ik wil juist naar kwetsbare mensen toe en daar het verschil maken.
0: Ja. En op je 18e kreeg dat vorm en inhoud.
1: Klopt, ja. Want ik zag een documentaire over jongeren in achterstandswijken in Rotterdam-Zuid.
0: Wat raakte je daarin?
1: Het raakte mij dat het jongens waren die vanaf kind af aan allerlei problemen hadden meegemaakt. Armoede, gebroken gezinnen, alleen ervoor stonden. En dan waren ze 18 en dan waren het probleemjongens. En het waren eigenlijk nog steeds de mensen die gebrek hadden gehad aan liefde en aan veiligheid. En die jongeren waren vaak in de criminaliteit beland, verhard. Maar ik begreep dat, ik vond dat logisch. Maar er was zo weinig voor hen. Dus dat ik dacht, nou ja, als ik iets wil doen, dan kan ik beter daar gaan wonen. En daar dan aan de slag gaan.
0: Natuurlijk, hè?
1: Klopt, het was een hele grote overgang. Want ik woonde op het platteland van Ede. Ja. En ineens woonde ik midden in de Tarwijk in Rotterdam-Zuid bij Maashaven. Wat ik merkte was juist omdat ik heel anders was in die wijk, dat het ook ontwapenend was. Want ik sprak geen straattaal. Ik kende die wereld niet goed. Maar ik was daar wel heel onbevangen aanwezig en deed mijn best om contact met ze te krijgen. En ik merkte dat ze dat konden waarderen. Ik moest wel snel leren, want je ziet daar heel veel heftig problematiek. Mensen die in enorme armoede leven. Mensen die in hele ingewikkelde situaties zijn opgegroeid. Criminaliteit maak je ook mee. Ik heb ook schietpartijen gezien. Mensen met messen achter elkaar zien aanrennen.
0: Ja, en op een gegeven moment richt je je eigen stichting op.
1: Dat klopt, ja. Wat mij opviel in het werk met jongeren op Zuid is dat er heel veel jongeren zijn die eigenlijk nergens bij horen. Nee. En erbij horen is heel erg belangrijk voor je vorming van de identiteit en je gevoel van veiligheid. En wat ik zag was dat er twee reacties op gegeven kunnen worden. Je had een groep jongeren die zich naar buiten toe richtten. Dus die verharden en dan bij de criminele groep gaan horen met een duidelijke identiteit. En hier hoor ik bij. Maar een veel grotere groep jongeren die trekt zich juist terug. Die wordt stil, die vereenzaamt, wordt angstig, depressief. Blijft in een kamer zitten, raakt misschien gameverslaafd. Gaat misschien nog wel naar school, maar voelt zich daar ook niet op zijn gemak. En wat ik zag was dat voor die groep er eigenlijk alleen maar de GGZ was. Dus je gaat dan naar een psycholoog en daar ga je over jezelf praten. Terwijl ik dacht, ja, maar de oorsprong van het probleem ligt bij het feit dat je nergens bij hoort. Dat je niet mee kan doen, dat er niet mensen zijn die van je houden, je waardevol vinden, die jou positief activeren, jou helpen de wereld te begrijpen. Dus toen besloot ik om een stichting op te richten, om me specifiek daar op te richten.
0: Ja. Welke ontmoeting heeft in die jaren dat je nu in Rotterdam werkt met een jongere het meeste indruk op je gemaakt?
1: Ontmoeting met Tyrell. Tyrell is een jongen die ik leerde kennen toen ik zelf 19 was en ik net naar Rotterdam-Zuid was verhuisd. Ik leerde hem kennen in het jongerenwerk bij de Mal in de Millingsbuurt. En het was een hele stoere, verharde jongen. Maar als je hem goed leerde kennen, zag je dat het eigenlijk een hele lieve, gemotiveerde jongen was. Die was vastgelopen in zichzelf. En ik weet nog dat ik op een dag een gesprek met hem had. We zaten op de stoep, de andere jongens waren aan het voetballen. En ik zei tegen hem, Tyrell, wanneer doe je nou je masker af? En toen barstte hij in tranen uit. En ik voelde op dat moment dat er een soort zaadje was geplant van iets komt bij jou binnen. Nou, het leven ging verder. We hebben elkaar een tijd niet meer gesproken. Ik ging verder met mijn werk als docent en later dus in de rol van het oprichten van de stichting. En Tarel is ook zijn leven verder gaan lopen, maar hij is gaan veranderen. Dus hij ging naar de nieuwe kans om hulp te zoeken. Hij ging aan het werk, hij kreeg een kindje. Hij was nog gedrevener om verder te komen. Hij ging zijn studies afronden. Dus hij ging naar het mbo 1, 2, 3. En toen begon hij aan zijn mbo 4 diploma. Die wou hij heel graag gaan behalen, maar hij liep vast. Hij trok het niet meer. De zwaarte van de schuld die hij had. De stress van het thuis niet kunnen rondkomen, maar wel moeten werken en een diploma moeten halen. En toen dacht hij, ik weet het niet meer, ik denk ik ga opgeven, maar ik heb nog één kans. Ik ga het nog één keer proberen. Ik ga op zoek naar een stage waar het misschien wel gaat lukken. En toen kwam hij op Google Netwerk New Rotterdam tegen. En hij dacht, oh, dat klinkt wel als een leuke plek. Misschien kan ik daar iets doen. En toen ging hij naar de teampagina en toen zag hij mijn foto en dacht hij, Paulina, die ken ik. Toen heeft hij mij gemaild en toen heeft hij anderhalf jaar bij ons stage gelopen, inmiddels een diploma gehaald. En hij werkt nu als jongerenwerker bij de Nieuwe Kans, de plek waar hij zelf ook zijn eerste stap is aan gaan zetten. Ja. En het is zo bijzonder om te zien hoe dat verhaal zo rond is gekomen. Hoe hij zo mooi nu in het leven staat en ook andere jongeren weer helpt.
0: Ja. Prachtig.
2: Voor onze jongeren organiseren we allerlei verschillende activiteiten. Dat zijn ontmoetingsactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en vrijwilligersactiviteiten. Ontmoetingsactiviteiten gaat eigenlijk over het ontmoeten van andere jongeren. De ontwikkelingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld trainingen, ervaringsdeskundige sessies of maatschappelijke themaavonden over onderwerpen als geluk, vrijheid of vrede. En ten derde dus de vrijwilligersactiviteiten waarbij jongeren zich in een groep kunnen inzetten. Dus samen koken voor daklozen, samen wandelen met ouderen, maar ook als individu. Dus je kan een maatje worden voor een vluchteling die de taal wil leren of voor een kind die huiswerkbegeleiding nodig heeft.
0: Je doet het als christen.
1: Ja, klopt.
0: Is dat te combineren?
1: Jazeker. De stichting is een neutrale organisatie. Het gaat er maar om dat die interventie klopt, dat je op een alternatieve manier de mentale gezondheidsproblemen onder jongeren aanpakt. Hoe zorg je ervoor dat Rotterdamse jongeren ergens bij horen, meedoen, waardevolheid ervaren, betekenisvolheid voelen en zichzelf ook weer gaan waarderen voor wat ze allemaal, wie ze allemaal zijn en wat ze kunnen. En tegelijkertijd word ik natuurlijk geïnspireerd en gedreven door de liefde van God. En ik denk dat liefde zo bazaal is dat ook iedereen het nodig heeft en iedereen het begrijpt. Mijn overtuiging is dat ook het koninkrijk van God voor iedereen is. Dus dat ook iedereen mag meedoen. Eigenlijk spreken we ook niet over het geloof. Maar ik als persoon word gedreven om moedig te zijn, om stappen te nemen. Ook als er risico's zijn. Ook als dat je niet soms weet hoe dat gaat uitpakken. Ja.
0: In de Bijbel staat ook vol van mensen die dapper moesten zijn. En die moeilijke situaties opzochten. Mm-hmm. Welke Bijbelse figuur spreekt jou aan? Inspireert jou?
1: Mozes. Mozes die zichzelf eigenlijk niet per se de juiste persoon voelde om de opdracht te gaan doen die er voor hem lag. Die ook heel lang in de woestijn heeft moeten ronddwalen op zoek naar richting.
0: Ja.
1: Maar wel iemand die God had gekozen en gebruikte om voor de troepen uit te lopen.
0: Ja. Ik praat over de woestijn. Jij bent ook een tijdje in een woestijnperiode geweest.
1: Klopt. Kijk, ik werk natuurlijk met jongeren met mentale gezondheidsproblemen en jongeren die eenzaam zijn. En het is mijzelf niet onbekend. Ik ben zelf op de basisschool gepest. Lange tijd niet het gevoel gehad ergens bij te horen. En dus ook, ik weet dus ook hoe het is om alleen te voelen en eenzaam te zijn. En ik had gelukkig een God waarvan ik wist dat hij me koos en zag en wilde inzetten voor zijn koninkrijk. Dus dat gaf een enorme richting en een drive. Alleen dat zorgde ook voor een patroon van moeten volhouden, sterk willen zijn, hard werken. En tegelijkertijd is er dan een stichting die zo enorm hard groeit. Want inmiddels zijn er ruim 2000 jongeren die afgelopen jaar hebben deelgenomen. Dus op jaarbasis aan onze programma's. Ik heb 16 medewerkers in dienst met wie ik aan die organisatie werk. En als je 21 bent en daarmee begint, want dat was, ik was 21 toen ik de stichting oprichtte, dan komt er van alles op je pad wat je niet weet en wat je maar moet gaan ontdekken. En daarin heb ik soms te hard gewerkt en te veel verantwoordelijkheid genomen en te weinig voor mezelf gezorgd en ook voor het meisje in mezelf dat zich soms ook alleen en ongezien kent. Dus toen ben ik uiteindelijk goed vastgelopen, heel angstig geraakt. Dat kwam ook in, mede door de ervaringen die je ook opdoet in zo'n gebied. Ook vrienden verloren aan de dood. In een korte tijd 3 vrienden achter elkaar die overleden op verschrikkelijke nare manieren. Een vriend werd neergestoken en die overleed. Een andere die verongelukte onverwachts. Een andere vriend overleed aan kanker. Dat gebeurde in een periode van minder dan 2 jaar. Ja. En dan ben je 21 en dan ben je net met zo'n stichting begonnen. komt van alles op je af. Maar dan kan je voor jezelf soms ook niet bolwerken wat dat betekent. Dus dat heeft mij toen heel angstig gemaakt. En ook mijn naïviteit was toen ook kwijt. En toen moest ik leren wat wijsheid is. Maar ook wat leren vertrouwen op God eigenlijk betekent. Op het moment dat je zelf de weg niet altijd weet.
0: Ja. Er staat in de Bijbel, Jezus de mensen ziende werd met ontferming bewogen. Mm-hmm. Kijk je met de ogen van Jezus naar jongeren?
1: Ja, en ik leer ook steeds meer door de ogen van Jezus naar mezelf te kijken. En vanuit daar weer veel vrijer te worden om te geven en te kijken. Maar ja, ik kijk wel door de ogen van Jezus naar mensen. Omdat ik weet dat ze zo kostbaar zijn en zo waardevol. En dat je zoveel fouten kan maken, maar dat Jezus altijd genadig is. En altijd weer naar je toe komt. En altijd weer in je blijft geloven. En je helpt om de volgende stap te zetten. En zeker voor jongeren die soms niet weten wat de volgende stap nog is. Als het echt donker is. Dat je dan toch blijft geloven dat er altijd weer hoop is. Dat helpt natuurlijk enorm om vanuit daar naar mensen te kijken. Ja. Ja.
0: Ik ben echt onder de indruk van wat jij presteert. En hoe je daar als een moeder Teresa in Rotterdam bezig bent. Maar ook als een soort Margaret Thatcher. Want je weet ook precies wat je wilt. Wat mij raakte was toen ik in de opening van het programma je vroeg van hoe staat het met mentale gezondheid van jongeren, dat je een 6 geeft. Dat is nogal wat.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we dat verbeteren in dit land?
1: Nou, het klopt, er is op het moment gewoon een enorme toename van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. En wat er als antwoord gegeven wordt, is de GGZ. Ga maar aan jezelf werken. Misschien is er iets mis met jouw hoofd. Wat nog meer druk en stress oplevert. Terwijl als je goed kijkt naar onze samenleving, is die natuurlijk super individualistisch. Hartstikke complex. Met een constante informatieoverload. En een gebrek aan gemeenschappen. En juist die gemeenschappen, die zijn zo belangrijk, wat ik al zei, voor die vorming van de identiteit en je gevoel van veiligheid. Maar ook de plekken waar je tot rust kan komen. Waar je gezien wordt en gewaardeerd wordt. En doordat we dat niet meer in onze samenleving als vanzelfsprekend hebben en verwachten dat jongeren maar zelf hun sociale netwerk opbouwen, dat is eigenlijk een vorm van verwaarlozing. Want dat is hartstikke ingewikkeld, zeker als je al op achterstand staat. Dus wat ik vooral, waarom ik die 6 geef, is niet omdat de jongeren niet veerkrachtig, bijzonder of waardevol zijn, maar omdat die samenleving zo karig is geworden in de manier waarop we voor de jongeren zorgen. En ik zeg niet dat we jongeren moeten pamperen, maar jongeren zijn ook niet zelfredzaam. Want zelfredzaam bestaat niet in het leven. Je moet samen redzaam zijn. En dat samen moeten we veel meer organiseren en aanjagen.
0: Nou, duizenden jongeren geholpen, dat is toch een enorme prestatie?
1: Dat klopt, alleen we zijn nog niet waar ik wil dat we zijn. We hebben nu bijvoorbeeld nog geen vaste huisvesting. We zijn al 7 keer verhuisd in de 9 jaar dat we bestaan. En wat ik wil is dat we op Zuid een clubhuis krijgen waar de jongeren alle dagen kunnen komen, waar ons team kan werken, maar wat ook een enorme inspiratie wordt voor heel Rotterdam en voor de landelijke beleidsmakers en politici. Als je wil weten hoe je omgaat met de mentale gezondheidsproblemen op een andere, hele positieve manier, kom daar naartoe. Ja. Dus dat wil ik allereerst realiseren, zo'n fysieke, inspirerende plek. Ja. En tegelijkertijd wil ik dat we landelijk uiteindelijk ook veel meer invloed krijgen op het thema. Ik heb een bepaalde interventie die we ook landelijk willen gaan uitrollen met de tijd. Zodat andere jongerenwerkers op hun eigen plek ook aan de slag kunnen gaan met de kennis die we hier hebben opgedaan. Zodat je ook weer op andere plekken jongeren kan helpen zonder dat ik zelf degene ben die dat gaat doen. Omdat ik heel erg geloof in die lokale aanpak en de geworteldheid in een gebied.
0: Wat leuk dat Maxima al 2 keer langs is geweest. Dat moet toch wel een hele eer voor je zijn.
1: Klopt, dat is echt heel bijzonder. Dat ze daar de tijd voor neemt en ons zo in het zonnetje heeft gezet. Zeker, ja.
0: Ja. Ja. Daarnaast heb je ook verschillende onderscheidingen gehad. Ik heb er hier 1 staan. Zakenvrouw van het jaar aan Storm met Talent.
1: Klopt.
0: Nog meer onderscheidingen, geloof ik?
1: Het jaar daarna wonnen we dus de Nationale Zorg en Welzijn Award. En in 2 jaar geleden kwam ik voor de eerste keer in de top 100 meest invloedrijke professionals in de filantropie. Het is heel bijzonder om erkend te worden voor het werk wat je doet.
0: Ja. Ik vind het geweldig wat je doet en hoe je je inzet voor jongeren en dat het ook laat zien dat het werkt. Ik wil afsluiten met het mooie verhaal van Abdullah.
1: Abdullah was in 2018 naar Nederland gekomen en hij kwam bij ons toen hij eigenlijk nog geen woord Nederlands sprak, geen woord Engels ook nog. Heel erg gespannen was van alles wat hij had meegemaakt en in AZC verbleef, maar heel erg vastberaden was om de taal te leren en om hier in te burgeren. En hij kwam bij ons en een beetje met Google Translate en handen en voeten gingen we aan de slag. En hij ging ook meedoen met het organiseren van activiteiten voor kinderen op het AZC waar hij zelf woonde. En hij begeleidde dan ook weer onze jongeren om daar ja, hun plek ook weer te vinden, hoe ze zich daar konden bewegen op dat terrein. En Abdullah die is zo'n enorme inspiratie van doorzettingsvermogen. Dus hij heeft inmiddels een studie rechten behaald. Hij werkt nu op de Universiteit van Utrecht. Ontzettend intelligent. En we zijn nog steeds heel goed bevriend. Dus hij komt ook regelmatig bij ons thuis. We eten samen. En hij is ook weer ons aan het helpen. Bijvoorbeeld rondom vragen rondom bijvoorbeeld AVG. In onze stichting. Daar helpt hij ons dan ook weer mee. Het is gewoon zo inspirerend om te zien hoe hij zo opgebloeid is en verder is gekomen.
0: En zo mooi dat je dit vertelt, want heel veel mensen hebben een negatieve blik op vluchtelingen.
1: Ja.
0: Liever niet hier, ga maar ergens anders naartoe.
1: Ja.
0: Maar je ziet ook dat het goed kan aflopen.
1: Nou, volgens mij hebben we de opdracht als christen om gastvrij te zijn voor de vreemdeling en hem op te nemen. En vluchtelingen zijn gewoon mensen, net zoals jij en ik. En die hebben ook liefde en aandacht nodig. En volgens mij moeten we hen omarmen. En natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kunnen dragen. Dat is ook in het persoonlijke leven. Je hebt grenzen aan wat je zelf kan geven. Maar het zijn fantastische mensen. Ja.
0: Ja. Ik ga afsluiten, Paulien. Wat is de Bijbeltekst die jou het meest inspireert?
1: Voor mij is dat Efeze 3, vers 20 en 21. En dat is de tekst: aan hem die bij macht is, door de kracht die in jou werkt, om oneindig meer te doen dan je kan vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk, tot in alle eeuwigheid. Dat is de tekst die mij altijd weer inspireert om groter te denken, om een nieuwe stap te nemen en te vertrouwen dat God je de kracht geeft om te doen wat er op je pad komt.
0: Ik vond het zeer inspirerend en dank wat je doet voor deze samenleving en zo jongeren reddend bezig bent. Ik wil je graag wat meenemen als aandenken aan deze uitzending van Out of Power. Het is ons moederdaggeschenk en het zijn 3 armbandjes. Wat een mooie
1: dankjewel.
0: Tekst op het ene armbandje.
1: Geliefd.
0: Ja.
1: Dankjewel. Heel bijzonder.
0: Nou, en dat ben je door zoveel jongeren, door wat je doet. Bedankt dat je hier was. En wij gaan naar een oproep voor Out of Power Live. Ons mooie event wat binnenkort plaatsvindt.
3: Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hannah and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power Live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik ben jullie eigen host, Johan Toet. En we zijn in fase 2 beland van de serie One Basics. Het eerste jaar hebben we achter de rug. En geweldige lessen, geweldige waarheden, geweldige openbaringen. Echt fantastisch, ook gewoon om dat te mogen doen. En ik ben er zelf heel erg door gezegend. En deze fase 2, zeg maar, is heel recent voor mij. En ik zeg dit in 2024. Voor de mensen die het over 10 jaar luisteren, dan is het niet meer zo recent. Maar dan heb ik inmiddels ook weer wat nieuwe fases. Amen. Dus maar. Het is eigenlijk gewoon lekker fris en vers. Weer een hele nieuwe studiegids, zeg maar, met 32 nieuwe lessen. Waar we met elkaar doorheen gaan. En ik geloof dat het enorm tot zegen zal zijn. Er zijn, zeg maar, een aantal onderwerpen die best wel heftig zijn, denk ik. Zo hebben we bijvoorbeeld een les over zelfmoord. Nou, voor mensen die daarmee te maken hebben gehad, is dat natuurlijk best heftig en confronterend. Ik wil eigenlijk ook bij voorbaat zeggen dat de lessen die ik deel, ik niet deel om aanstoot te geven of om emoties los te maken bij mensen die zeg maar oud zeer openhalen of wat dan ook, zeg maar. Dat integendeel, ik wil mensen helpen om ermee te dealen en ervan te herstellen. Want God is een God van herstel, amen. En dus dat is ook waarvoor ik deze les allemaal geef. En ik had gewoon op mijn hart om ook een les daarover te geven, om als voorbeeld te geven. Maar zo is er ook bijvoorbeeld een les over het zondigen tegen de Heilige Geest, waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben en angst voor hebben en al die dingen meer. En dus we gaan gewoon bijzondere thema's behandelen, zeg maar, in deze studiegids. En nou ja, als je vragen hebt, opmerkingen hebt of wat dan ook, weet je, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Via de website, via het contactformulier. En dan zullen ze zo snel mogelijk weer tot je terugkomen. En je helpen daar waar nodig of waar mogelijk, zeg maar. En als je natuurlijk getuigenissen hebt, die horen we natuurlijk heel graag. Hè? Als je echt getuigenissen hebt over wat die studies met je gedaan hebben of wat dan ook, dan, ja, dan horen we dat heel graag. Als je fase 1 hebt afgerond van les 1 tot en met 32. En je hebt de studiegids ook doorgelezen of de video's gekeken die erbij horen. Dan ben je nu ook zeg maar geschikt. Hè? Dat ben je zo en zo. Maar dan ben je in ieder geval gereed gemaakt, zeg maar, om zelf ook zeg maar die lessen weer te geven. Dus jij kunt gewoon, zeg maar, dan les fase 1 gaan geven. Terwijl je zelf bezig bent misschien nog met fase 2. Aan mensen in jouw omgeving, een thuisgroepje of gewoon een vriendengroepje. Of misschien op je jeugdgroep of jeugdkerk of wat dan ook, zeg maar. Je kunt gewoon die lessen gewoon gaan gebruiken om, ja, om anderen weer verder te discipelen. Ook zoals jij zelf hier ook door gediscipeld en gezegend bent. Want daar is het voor, pay it forward, hè. Dus, nou ja, without further ado, let's start with the brand new Serie 1 Basics fase 2. Voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor uw woord en uw waarheid. Dank u dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En dank u wel, Vader, dat we uw kinderen zijn. Dat we geliefd zijn, dat we gekocht en betaald zijn, Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat we van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. En dank u wel dat u ons nooit zal begeven, nog zal verlaten. Dank u wel dat uw woord waarheid is. Dat Christus waarheid is en dat de waarheid ons vrijmaakt. Geef u alle eer, alle lof, prijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. All right. Nou, les 2.1, dus les 1 van fase 2 is dat. De titel die ik daaraan gegeven heb is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nou, ik wil het dus met jullie gaan hebben over de drie-eenheid. We kunnen lezen in Matteüs 28 vers 19 dat Jezus zegt: ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus ga heen, onderwijs de volken, hen dopend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dus Jezus die zegt hier, we hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, het zijn drie personen, maar toch zijn ze allemaal één. Nou, misschien denk je van, nou, oké, hoe zit dat dan? Want heel veel mensen hebben heel veel moeite met die drie-eenheid om te begrijpen hoe dat dan zit. Want God is toch één? De Bijbel zegt toch ook van God is één? Weet je, dus hoe zit dat dan precies, zeg maar, met die drie-eenheid? Nou, je kunt het zien als bijvoorbeeld water. He, water kan bevriezen, maar het is nog steeds water. Water kan verdampen, maar het is nog steeds water. En water kan vloeibaar zijn, maar het is nog steeds water. Het is en blijft gewoon water. In drie verschillende vormen, maar alle drie water. Verdampt water gaat naar boven en komt weer naar beneden. Het is en blijft water, snap je? Dus, en dat is dus. En God is natuurlijk oneindig. He, dus je kunt iets natuurlijks nooit gebruiken om God te beschrijven of God te vergelijken met iets wat eindig is. Maar het schetst wel een beeld van hoe een drie-eenheid dan zou kunnen bestaan. Nou, wij zelf bijvoorbeeld, wij mensen, wij hebben bijvoorbeeld een geest, een ziel en een lichaam. He, in 1 Thessaloniërs 5 vers 23 staat dat wij geest, ziel en lichaam hebben. Dus wij zijn geest, ziel, lichaam, drie aspecten, maar we zijn toch één. Want ik bedoel, mijn geest ben ik, mijn ziel ben ik en mijn lichaam ben ik. Alleen mijn ware ik, mijn geest, die heeft een denken, dat is mijn ziel en hij woont in een lichaam, dat is mijn voertuig. Maar het is alle drie ik. Dus op die manier zouden we het dus kunnen zien, zeg maar. God is Vader, God is Zoon en God is Heilige Geest en toch is hij één. Nou, Deuteronomium 6 vers 4, ik haalde het net al even aan, hè, dat de Bijbel zegt dat we allemaal, dat God één is. Zeg maar in Deuteronomium 6 vers 4 staat: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, zeg maar in het Hebreeuws is het Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dus de Heere onze God, de Heere is één. En nou, in deze les gaat het er vooral om wat die taken zijn die die drie eenheid, die God de drie eenheid vervult. Dus welke taak voert welke persoon uit, zeg maar. He, dus, en dat is belangrijk. Als ik bijvoorbeeld weer terugkoppel even naar mezelf, of naar jou, of naar wie dan ook, een mens, zeg maar, in je geest, ziel, lichaam. Kijk, jouw geest, he, dat is wie jij bent in Christus, dat is jouw nieuwe mens. Die is heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig, et cetera, et cetera, et cetera. Jouw geest heeft jouw ziel nodig, zeg maar, om manifest te krijgen in jouw lichaam, in het natuurlijke, wat waar is in de geest. Dus jouw geest is wie jij bent in Christus. Jouw ziel is jouw denken, dat is jouw zintuigelijke mens, zeg maar. En zijn taak is om te gaan geloven wie hij is in de geest. En niet te gehoorzamen aan zijn vlees, om het maar zo te zeggen. Want het vlees is zwak, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En het lichaam is slechts een voertuig wat moet gehoorzamen. Maar ze hebben alle drie die delen hebben een taak, zeg maar, zodat ik op deze aarde kan bestaan en kan wandelen, et cetera. En zo heeft God in zijn drie-eenheid ook taken voor elke persoon. Dus er is een taak voor God de Vader, er is een taak voor God de Zoon en er is een taak voor God de Heilige Geest. Nou, het is belangrijk om te begrijpen dat God een persoon is. God is geen ding, hij is een persoon. Hij is God de Vader, hij is God de Zoon, hij is God de Heilige Geest. En iedere persoon die God is, heeft dus een bepaalde rol te vervullen in die drie-eenheid. Nou, het is belangrijk om die rollen te kennen, zodat we een duidelijk beeld krijgen van ieder persoon. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van wie hij is en wat hij doet. Wie God de Vader is, wie God de Zoon is en wie God de Heilige Geest is. En dus dat is, zeg maar, een beetje even het opzetje van waar ik naartoe wil gaan, zeg maar. Maar we moeten als eerste moeten we gaan kijken naar de grote ik ben. De grote ik ben. Halleluja, ik vind het geweldig alleen om dat te zeggen. Maar de grote ik ben is God de Vader. Hij is de grote ik ben. God de Vader is de bron van alle leven. God de Vader is de bron van alle dingen. Hij is de Jehovah Jireh. Hij is de voorziener. De Vader is de bron van het universum en van de hele schepping. Hij is de bron van alles wat er is. In Genesis 1 vers 1 staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. In 1 Korinthe 8 vers 6 staat: toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Dus alles komt uit hem voort. Hij is de bron. En hij is ook de bron van alle openbaring. Openbaringen 1 vers 1 zegt: openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat is geweldig, toch? Maar hij is dus de bron van openbaring. Hij is de bron van de schepping. Hij is de bron van het universum. En hij is de bron van de verlossing. God de Vader is de bron van de verlossing. In Johannes 14 vers 10 staat geschreven: gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. De Vader die in mij blijft, die doet de werken. Wie doet die werken? De Vader die in Christus is. Die in Jezus was, Jezus de mensenzoon. Dus die doet de werken. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben, Jezus de mensenzoon, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dus hij is de bron van verlossing. Dus de Vader, de bron, die begint al deze dingen. Je zou kunnen zeggen, hij is de schepper. De Vader is de schepper. Verderop in de les gaan we kijken hoe alles weer komt tot de Vader. En dat het uiteindelijk allemaal draait om onze relatie met de Vader. Om daar te komen moeten we ook nog eventjes langs de Zoon en langs de Heilige Geest. So bear with me. Als we kijken naar God de Zoon. God de Zoon is de vertegenwoordiger. Dus we hebben God de Vader is de bron. En dan God de Zoon is de vertegenwoordiger. Hij is de persoon door wie God de werken doet die hij doet. Dus hij werkt de werken door de Zoon. God de Vader, de bron, werkt de werken door de Zoon die de vertegenwoordiger is van de Vader. Even kijken in 1 Korinthe 8 vers 6. We zoeken het heel even op. 1 Korinthe 8 vers 6. Het is gewoon zo mooi om dit te gaan zien en te gaan begrijpen, zeg maar. 1 Korinthe 8 vers 6, daar staat: toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Zie je, dus dit is heel belangrijk. Je moet de Bijbel, nou niet soms, zou je eigenlijk altijd moeten doen. Dus vergeet eventjes wat ik zojuist gezegd heb, van je moet soms. Nee, je moet altijd de Bijbel lezen met precisie, met focus. En je moet begrijpen woord voor woord wat er staat en niet zo luchtig lezen. Er is niks mis mee als je dat doet, maar weet je, ga begrijpen wat er staat. Er is voor ons maar één God. We hebben het net gehad over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch is er maar één God. En dat is de Vader, staat erbij, zegt de Bijbel. Uit wie alle dingen zijn. Dus hij is de bron. En wij voor hem. Wij zijn er voor hem. We are made for his pleasure. Wij zijn voor God gemaakt. Voor niks en niemand anders. Wij zijn voor hem geschapen. En één Heere. Één vertegenwoordiger. Één verlosser. Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dus we zijn voor God. Maar we kunnen voor God zijn door Christus. Does that make any sense? Weet je. Hij is de vertegenwoordiger van de Vader. Hij komt om de werken te doen van de Vader. Hij komt te spreken namens zijn Vader. Hij komt om de wil te doen van de Vader. Zeg maar. Dus door hem heen kunnen wij voor God zijn. Nou, de Zoon is het woord. Hij is er vanaf het begin. In Johannes 1 vers 1 staat geschreven dat in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus hier wordt overduidelijk aangetoond. En Johannes 1 is net als in het begin van de schepping. Zeg maar in het begin. Hier staat ook in het begin. Dus in het begin van de schepping. In het begin voordat alles was. Was het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Door de vertegenwoordiger, want Jezus is de vertegenwoordiger. Door Christus worden de werken gewerkt waar de Vader de bron van is. Dus het komt dus tot stand in Christus, in Jezus de Mensenzoon, en wordt gewerkt door de Vader in hem. Laten we even snel gaan naar Colossense. Colossense 1. Dit is ook weer zo'n hele mooie tekst hier. Colossense, Filippense Colossense. Yes, Colossense 1, vers 15. In Colossense 1, vers 15 staat: Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wie is het beeld van de onzichtbare God? Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Christus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Man, weet je, de Bijbel is zo duidelijk. Dus als we kunnen zeggen dat in 1 Korinthe 8 vers 6 staat dat er één Heer is, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem zijn. En hier in Colossense 1 vers 15 staat weer dat hij het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Door hem. Door hem zijn de dingen die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Door hem zijn tronen en heerschappijen en overheden en machten. Door hem. Alle dingen zijn door hem. Het is belangrijk. Hij is de vertegenwoordiger. Door hem zijn die dingen er. Ik hoop dat ik mijn punt overbreng. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus hij is voor alle dingen. Waarom? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus in het begin, voordat God de hemel en de aarde schiep, voordat God het universum schiep, voordat God dat ene ding schiep wat geschapen is, was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En God sprak, het woord laat er licht zijn en er was licht. Dus dit is belangrijk. Jezus zegt in Johannes 14, vers 10, dat de woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Zie je dus, Jezus is de vertegenwoordiger, lieve mensen. Hij is het woord wat gesproken wordt. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij is het woord dat uitgewandeld is onder ons. Hij is de perfecte afspiegeling van de Vader. Hij zegt in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want hij openbaart de dingen van God de Vader. Hij openbaart de Vader. Hij laat aan ons de Vader zien. Hoe beautiful is dat? Mensen zeggen ja, ik wil zo graag God zien. Ik wil God zo graag zien. Ik wil zo graag een ontmoeting hebben met God. Kijk naar Jezus. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je God de Vader. Als je naar Jezus kijkt, dan kun je God de Vader leren kennen. Want Jezus doet niet uit zichzelf. Hij doet de werken die de Vader door hem heen werkt. En hij spreekt de woorden die zijn Vader tot hem spreekt. Dus dat is gewoon wat Jezus zegt. Dat is gewoon beautiful. Nou, de Zoon openbaart dus de dingen van God de Vader. In Matteüs 11, vers 27 staat: Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus hij openbaart de dingen van de Vader. Want dat is wat hier staat. Alles is aan hem overgegeven. En niemand kent de Vader, of niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Dus wij kennen de Vader alleen maar door de Zoon. En wij kennen de Vader omdat hij, de Zoon, het aan ons heeft geopenbaard. En hij heeft het geopenbaard aan ons door zijn woord. Dit geheimnis is groot, lieve mensen. De Zoon werkt de verlossing. Dus God, de Vader, is de bron van de verlossing. En Jezus, de Zoon, Christus, de Zoon, hij werkt de verlossing. In Matteüs 1 vers 21 staat: En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven of Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan in 2 Korinthe 5 vers 19 staat: God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dus hij werkt de verlossing. Hij zal het volk zalig maken. Hij was degene die de straf kon betalen. Hij was degene die naar het kruis zou gaan. Hij was degene die zou betalen met zijn dood en met zijn opstanding. Hij is degene die met zijn bloed zou betalen met de lijdensweg. Hij is het geweest. Jezus is het geweest. Hij heeft de verlossing gewerkt door te doen wat de Vader van hem vroeg. Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was het die uitriep aan het kruis, het is volbracht. Wat was volbracht? De verlossing die hij tot stand heeft gebracht, omdat hij die verlossing gewerkt heeft. Hoe heeft hij die gewerkt? Met zijn dood en met zijn opstanding heeft hij die gewerkt. Hij heeft die gewerkt door zichzelf te geven, door zichzelf te offeren aan het kruishout. Door zijn bloed uit te storten als een plengoffer op het altaar van de levende God. Zodat de hemel, de aarde en de hel het nieuws konden krijgen dat de prijs die betaald moest worden om de verlossing tot stand te brengen, die tot stand gebracht moest worden, betaald was en volbracht was. Halleluja. Dus Jezus heeft die verlossing gewerkt. God heeft de wereld met zichzelf verzoend door Christus. Omdat God door Christus dat gewerkt heeft, waardoor wij nu door Christus voor de Vader kunnen zijn. Halleluja. Nou, dat is beautiful, man. Dat is echt beautiful. Amen. Zo dus we hebben God de Vader die de bron is, en we hebben God de Zoon die de vertegenwoordiger is. En dan hebben we nog de persoon, de Heilige Geest. Nou, er is heel veel onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Ik ga ook waarschijnlijk nog wel wat lessen aan besteden, maar de persoon, de Heilige Geest, is de persoon die de uitvoerende kracht is waarmee God de werken verricht. Hij is de uitvoerende kracht. Ik haal dat net al heel even aan, maar in Genesis, ik heb het aangehaald op basis van Johannes 1. Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En daarmee wordt gerefereerd naar Genesis 1. In Genesis 1 kunnen we lezen dat vanaf vers 2, de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En God zei, hij sprak, laat er licht zijn. En boem, er was licht. Dit is zo belangrijk. De Heilige Geest is die uitvoerende kracht waarmee God de werken verricht door de vertegenwoordiger Christus, de mensenzoon. Jezus de mensenzoon. De schepping en het instand houden van de schepping gebeurt allemaal door de Heilige Geest. Het gebeurt allemaal door die uitvoerende kracht. Het gebeurt allemaal door die scheppende kracht. In Job 26 vers 13 staat geschreven, door zijn geest kreeg de hemel schoonheid. Hij is de uitvoerende kracht. Psalm 104 vers 30 zegt, zend uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Hij is de uitvoerende kracht. Hij zorgt ervoor dat dingen worden geschapen, omdat hij de scheppende kracht is die de woorden, die het woord zeg maar voortbrengt. Daarvan is hij de scheppende kracht dat die woorden voortgebracht worden in tot aanzijn komen als het ware. Hij roept de dingen die niet zijn. Alsof ze er zijn. Hij spreekt het en het is. Hij gebiedt het en het staat er. Weet je? En dus God roept dat door zijn woord, Christus, tot aanzijn. En de Heilige Geest, de persoon de Heilige Geest, is die uitvoerende kracht daarvan. En die scheppende kracht daarvan, zeg maar. Nou, de goddelijke openbaringen, die worden door de Heilige Geest gesproken vanuit de Vader, door de Zoon. Ik begrijp dat het soms misschien een soort van ingewikkeld over kan komen, maar we moeten gewoon leren ontdekken van hoe zit dit nou precies? Hoe werkt dit nou precies? Maar als er een goddelijke openbaring gegeven wordt aan jou, dan komt die, dan wordt dat gegeven door de bron. En wie is die bron? God, de Vader, is de bron. Die goddelijke openbaring, die kan vanuit de Vader door de Zoon tot jou gesproken worden, zeg maar. Dat gebeurt door de Geest. Het is de Geest die jou dat openbaart. Het is de Geest die dat jou laat zien. Het is de Geest die dat openmaakt, als het ware, voor je, zodat je het kunt begrijpen. Het is de Geest. Kijk, Jezus heeft zijn woord, dus Jezus het woord, heeft de Vader laten zien door zeg maar alles wat wij kunnen lezen in de Bijbel. Van Oude naar het Nieuwe Testament kunnen wij God de Vader leren kennen en kunnen wij God leren kennen. Maar Jezus liet, zeg maar, in alles wat hij deed en wat hij zei en wat hij sprak en meer op de handen en wandelen, et cetera, liet hij de Vader zien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus hij laat God zien door het woord. En op het moment dat jij dat woord in jou stopt, dus op het moment dat je het woord tot je gaat nemen en het omarmt als waarheid, zeg maar, dan komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest die laat als het ware dat woord wat een zaad is ontkiemen in jouw hart en geeft je dan in één keer een openbaring over datgene wat je gelezen hebt. Dus het logos is als het ware rima geworden. Het is die openbaring, die goddelijke openbaring. In Johannes 16 staat geschreven vanaf vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus die openbaringen die worden via de Heilige Geest aan ons gegeven door de woorden die Jezus tot ons heeft gesproken. Door het uit Jezus te nemen en het aan ons te openbaren. En in Efeze 3 vers 5 staat dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Dus de Geest maakt het bekend. De Geest openbaart het. De Geest laat het rema zijn in jou. De Geest laat het woord van God, Christus, vlees worden in jou. Het is de Geest die scheppende kracht, zeg maar. En hij is zo ongelooflijk belangrijk. Hij is zo belangrijk, lieve broeders en zusters. Zo belangrijk. De verlossing, anders ga ik op mijn zaken vooruit lopen. De verlossing in Christus wordt uitgevoerd door de kracht van de Heilige Geest. In Johannes 3 vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. In Titus 3 vers 5 staat dat hij ons zalig maakte door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hij is die scheppende kracht. Hij maakt jou een nieuwe schepping. Hij maakt jou een nieuwe mens. Hij doet dat. Hij rukt die dode oude zonde natuur uit jou. Hij is die opstandingskracht in jou. Diezelfde opstandingskracht die Christus uit de doden heeft opgewekt is ook in jou. In Efeze 2 kunnen we dat lezen. En die opstandingskracht heeft jou gemaakt tot een nieuwe schepping. Het is hij, de Heilige Geest, die het uitvoert. Wat Jezus tot stand heeft gebracht, voert hij in jou uit. Wauw, dat is beautiful. God de Vader is de bron ervan. Jezus deed de werken. Jezus was de vertegenwoordiger. Hij deed de werken van de Vader. En de Heilige Geest voert die werken uit in jou. Maar beautiful, man. De Heilige Geest voert dus de werken van de Zoon uit. In Jesaja 61 vers 1 staat geschreven dat de Geest van de Heere, Heere is op mij. Dat spreekt Jezus hier. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Handelingen 10 vers 38. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Heilige Geest is als het ware de stuwende kracht waardoor alle dingen, waardoor alle werken gewerkt kunnen worden die de Vader geïnitieerd heeft in de Zoon. De werken die God de Vader begonnen is in de Zoon, die kan de Heilige Geest, die is als het ware die stuwende kracht erachter. Nou, dus we hebben nu een klein overzicht gecreëerd van wie de Vader is, wie de Zoon is en wie de God en wie de Heilige Geest is. Ze zijn allemaal één, maar ze hebben dus allemaal drie verschillende taken. Er is dus een grote verscheidenheid. Nou, hoe moeten wij nu tegen deze dingen aankijken? Hoe kunnen wij nu op de juiste manier relatie hebben met God? Ik bedoel, als de Vader uiteindelijk de bron is tot wie wij allen komen, is het goed om te weten hoe wij tot hem kunnen komen. Nou, in 2 Korinthe 13 vers 13 staat, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dus wij kunnen alleen maar tot de Vader komen door de Zoon. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus kwam, Jezus maakte de weg vrij naar de Vader. Jezus deed dat door zijn bloed, door zijn offer, door zijn dood en zijn opstanding. Hij betaalde de prijs die betaald moest worden. En hij deed dit door genade, Johannes 1 vers 14. En dus Jezus staat voor de genade. Ja? Alles wat hij tot stand bracht, werd tot stand gebracht door genade. Onverdiende gunst, je verdient het niet meer, je krijgt het toch. Door jouw geloof in hem, door je geloof in de genade van onze Heer Jezus Christus, worden we zalig en kunnen wij vrij tot de Vader komen. He? Dus dat kunnen we lezen in Romeinen 3 vers 23. Dus dat was zijn taak en die heeft hij succesvol vervuld. He? Hij roept uit als hij hangt aan het kruis, nadat hij de zure wijn genomen had, roept hij uit, het is volbracht. Hij bouwt zijn hoofd en geeft de geest. Deze dus, hij heeft gedaan wat zijn taak was. Hij heeft het werk vervuld. Het is volbracht, het is klaar. En hij heeft de weg vrijgemaakt naar de Vader. Wij kunnen nu tot de Vader komen in zijn naam. Wij kunnen in de naam van Jezus op de Vader komen. Dus God de Vader staat voor de liefde. God de Zoon staat voor de genade. Wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. En dan heb je de Heilige Geest die er is voor de gemeenschap. De Heilige Geest nu op dit moment is het allerbelangrijkste. Jezus, de Zoon, bracht dat tot stand. En het werk van Jezus zit er gewoon op. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is helemaal klaar. Hij hoeft niks meer te doen. De Heilige Geest voert nu in feite al het werk uit dat Jezus tot stand heeft gebracht en beschikbaar heeft gemaakt. Hij geeft ons kracht om uit te gaan. Hij geeft ons vrijmoedigheid. Hij werkt genezingen door ons heen. Hij geeft ons goddelijke openbaringen. Hij brengt ons in herinnering. Hij leidt ons. Hij vertroost ons. Etcetera, etcetera, etcetera. Hij doet zoveel, want hij is die stuwende kracht. Weet je? En we gaan nog meer kijken naar dingen van de Heilige Geest, want het is heel erg belangrijk. Maar wat nu het allerbelangrijkste is, is dat we nu gemeenschap kunnen hebben met de Geest van God hier op aarde. Dus die intimiteit, de relatie die wij kunnen hebben met de Vader en alle dingen die wij van hem verlangen en willen horen, die komen tot stand door de gemeenschap met de Heilige Geest. Hij is dus nu het allerbelangrijkste hier zo. Daarom zegt Jezus in Johannes 16 vers 7, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de troost niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Nee, Jezus die kon maar op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest kan in ons allemaal tegelijk zijn. In ons allemaal. En dus, door de Heilige Geest kunnen wij nu, dankzij Jezus de Zoon, intimiteit en relatie hebben met onze Vader God, de bron van alle dingen. Kunnen wij nu die onvoorwaardelijke agape-liefde van God de Vader ervaren in ons leven. En het is werkelijk te hoog en te wonderlijk, lieve mensen. Maar God is dan ook ondoorgrondelijk. Hij is Vader, Hij is Zoon, Hij is Geest, Hij is drie-eenheid en toch één. Halleluja. Wat een geweldige les. Ik hoop dat je er enorm door gezegend bent. Denk erover na, luister hem nog een keer terug. Het raamwerk en de bullet points en alles kunnen we ook in de studiegids vinden. Dus die kun je er perfect bij gebruiken om het nog eens een keer terug te lezen. En natuurlijk het boek Leven in de Volheid kan je ook heel erg helpen met de verdieping. En met name over de eerste studiegids. Ga gewoon mediteren op die bijbelteksten. Ga ernaar kijken, ga ermee aan de slag. En ik geloof echt dat je nog meer een dieper begrip ervan zult krijgen. Maar ik hoop dat je erdoor gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hartelijk bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
4: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde

0: geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels in les 3 beland. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. Ik heb het in les 1, les 2.1 heb ik het gehad over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die heilige drie-eenheid en hoe dat precies werkte. En dat vond ik zelf een hele mooie les. Al zeg ik het zelf. Halleluja. En nou ja, natuurlijk in de afgelopen les hebben we best een intense les achter de rug. Met de vraag van, joh, ben je voor altijd gered? Eens behouden, altijd behouden, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel aardig duidelijk in ben geweest. En nu wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. En het sluit een beetje aan op de eerste les, denk ik. Maar dan in dit geval meer naar ons persoonlijk. Dus je hebt de eerste drie eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu gaan we naar onszelf kijken, naar geest, ziel en lichaam. Voordat ik dat doe, gaan we natuurlijk zoals altijd openen met gebed. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Ik loof en prijs uw naam, want u bent mijn vader, u bent mijn koning, u bent mijn majesteit, u bent mijn heer en u bent mijn verlosser. En ik wil u danken voor de Heilige Geest die u ons gegeven heeft om ons dingen in herinnering te brengen. Om ons dingen te openbaren, toekomstige dingen te verkondigen. Om ons alles te onderwijzen aangaande de dingen die Christus gesproken heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. En dat deze les ook weer tot zegen zal zijn voor de toehoorders. Dat de mensen zich geliefd zullen weten, dat ze zich kostbaar zullen weten voor uw vader, want dat zijn ze. Dank u wel daarvoor, Vader, in de machtige naam van Jezus. Amen. All right. Nou, ik wil in deze les gaan proberen te ontdekken hoe wij een drieledig wezen zijn en hoe wij vanuit onze nieuwe mens kunnen leren leven. Ik heb een boek geschreven, mijn laatste boek wat ik heb geschreven, De God van Herstel. Ik wil je echt aanraden om dat boek te bestellen. Het is gewoon gratis. Je krijgt gratis, je moet wel verzendkosten betalen. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Weet je, ga dat boek lezen. Want er staan zulke ongelooflijke mooie waarheden in die jou zo kunnen helpen, zeg maar. Maar daar heb ik het ook over onze nieuwe mens. En wat dat precies betekent. En ik geloof echt dat het tot zegen zal zijn. Maar we hebben dus volgens het woord van God hebben we zowel een geest als een ziel en een lichaam. Nou, in heel veel gevallen als ik mensen spreek, dan en vooral dan mensen in de wereld spreek, gaan ze ervan uit. Maar ook gelovigen gaan er soms vanuit dat ziel en geest hetzelfde zijn. Dus als je het hebt over de ziel, dan heb je het over de geest. En als je het hebt over de geest, dan heb je het over de ziel. Dat is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld praat over geestelijke gezondheid, of als je spreekt over dat iemand geestelijk in de war is, dan bedoel je daar niet mee zijn geest, zoals de Bijbel spreekt over geest. Maar dan bedoel je daar het denkvermogen mee. En dat denkvermogen, dat is jouw ziel. Jouw ziel, jouw zintuigelijke mens, is waar je geestelijk in de war kunt zijn als je Christus niet kent. Halleluja. Nou, maar ik bedoel, als iemand problemen heeft in een geestelijke gezondheid, niet in orde is of wat dan ook, zeg maar, dan heb je het niet over jouw geest, dan heb je het over jouw ziel. Dus het is goed om de verschillende aspecten van ons drieledige wezen goed in kaart te hebben, zodat je ook onderscheid kunt gaan leren maken en daardoor kunt gaan leren begrijpen vanuit welk aspect je op een bepaald moment in feite leeft. Vanuit welk aspect jij op dat moment handelt en wandelt en spreekt en denkt en reageert. En nou ja, gewoon, dat is gewoon belangrijk. Zodat je daar onderscheid in kunt gaan maken. We hebben onderscheid van geesten gekregen. Maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment gaat begrijpen van, hey, nee, dat is in mijn vlees. Hey, nee, dat is in de geest. Hey, dit doe ik vanuit mijn zintuigelijke mens, vanuit mijn natuurlijke mens. En dit doe ik vanuit wie ik ben in Christus. En ga zo maar door. Nou, we zijn een drieledig wezen. Zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij ook een drieledig wezen. Geest, ziel en lichaam. Ik lees altijd de herziende Statenvertaling en in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23

0: daar staat geschreven: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus hier staat heel duidelijk dat we een geest, een ziel en een lichaam hebben. Want anders zouden we ook gewoon zeggen oprechte ziel en lichaam. Of oprechte geest en lichaam. Maar er staat duidelijk oprechte geest, ziel en lichaam. Dus als we dit even op een rijtje gaan zetten. We hebben dus geest, dat is 1. We hebben ziel, dat is 2. En we hebben lichaam, dat is 3. Nou, misschien kan ik het beter omdraaien. We hebben eerst lichaam, we hebben ziel en we hebben geest. Amen. En ik wil beginnen met het lichaam. Want ons lichaam, dat wordt ook wel ons vlees genoemd. Hè. Dit is your carnal man. Hè. Dus je vleeselijke mens. Je vreselijke mens. Halleluja. In Genesis 2 vers 7 staat dat toen God de mens schiep, deed hij dat uit het stof van de aardbodem. En hij blies hem de levensadem in zijn neusgaten, zodat die mens tot een levend wezen werd. Dus hij schiep hem uit de aardbodem en blies toen zijn levensadem in zijn neusgaten, zodat hij een levend wezen werd. Nou, God schiep dus ons lichaam vanuit het stof van de aarde. Daar is ons lichaam uit geschapen. Dat is ons vleeselijke lichaam. Dat is het voertuig waarin. Dit is wat je aan kunt raken. Wat je voelt als je erop drukt, zeg maar. Dus dat is ons lichaam. En ons lichaam zou niet kunnen functioneren als er niet ook een geest en een ziel in zou zitten. Zonder geest en zonder ziel kan het lichaam. Ja, dat is gewoon een omhulsel. Het staat dan gewoon daar een beetje te staan in de diepte te staren. Want er zit geen leven in. Het is helemaal niks. Dus. Daarom staat er ook dat hij, God, de levensadem in zijn neusgaten blies, zodat hij hem tot een levend wezen werd. Zonder die levensadem was het lichaam dood geweest, een dood ding. Het vlees is het meest zwakke gedeelte van ons drieledig wezen. En je hebt de levensadem van God nodig, weet je, om hem tot levend wezen te maken, zeg maar. Nou, jouw vleeselijke mens begeert tegen de geest in. In Galaten 5 en 17 staat: want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, er zijn twee facetten als het gaat om het vlees. De eerste is dat we een fysiek lichaam zijn. En dit fysieke lichaam, dat heeft lichaamsdelen, dat heeft organen, dat heeft cellen, weet ik veel wat allemaal. Het bestaat uit vocht, vezels, botten. En dit gedeelte, dit lichaam, is vergankelijk en is aan verval onderworpen. Dit is ons tijdelijke huis. We gebruiken dit om hier op aarde te kunnen zijn. In 1 Korinthe 15, vers 53 staat geschreven: want dit vergankelijke, dat moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dus dit lichaam is vergankelijk en dit lichaam is sterfelijk. En dat moet zich met onvergankelijkheid gaan bekleden en met onsterfelijkheid gaan bekleden. Dus er komt een tijd dat we dit lichaam achterlaten en dat we er een verheerlijkt lichaam terug zullen ontvangen. Want het vergankelijke, dat zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onvergankelijke. Het sterfelijke zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onsterfelijke. Dus dat lichaam wat wij krijgen is een verheerlijk lichaam. Klinkt alleen dat klinkt al geweldig. Halleluja. In Filippenzen 3 vers 20 tot en met 21 staat: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, dat is ons vleeselijke, fysieke lichaam, dat uit de aarde is gemaakt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is een prettig vooruitzicht. Want ons vergankelijke lichaam wordt er niet mooier op met de jaren. Halleluja. Ik bedoel, denk even aan de zwaartekracht. Denk even aan, aan die rimpels die in één keer verschijnen. Die grijze haren en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, als je jong bent, heb je er nog geen last van. Maar believe me, it will also get you. Ik had altijd zoiets van, ja, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar als ik nu in de spiegel kijk, denk ik van, nou, inhaalslagje gemaakt. Maar goed, het wordt allemaal niet mooier op met de jaren. Amen. Alhoewel ze zeggen dat grijze haren wijsheid voortbrengen. Maar dat betekent niet ook gelijk schoonheid, toch? Anyway, naast het fysieke gedeelte, zeg maar. Naast je vlees, dat lichaam. Hè, dus met die organen, cellen en botten en dat soort dingen. Is het ook het fysieke gedeelte waardoor je jezelf kunt laten leiden. Bijvoorbeeld, het lichaam kan zeggen. Ik heb honger. Hè, ik bedoel, je maag begint te knorren. En je begint een beetje een leeg gevoel te krijgen. En je begint in één keer trek te krijgen. En weet je, er begint gewoon iets in jouw lichaam. Begint signalen af te geven, zeg maar. En dat zegt dan eigenlijk van, ik heb honger. En de meeste mensen, die reageren dan meteen door dat lichaam te voeden. Ik heb honger, oké, stop er wat in, eten. Of ik heb dorst en dan geef je het te drinken. En het vlees, jouw vlees, jouw zin, jouw de zintuigelijke mens of jouw vlees wordt zonder geest volledig geleid door prikkels en gevoelens. Daar wordt het door geleid. Het is gewoon alles wat hij voelt, elke prikkel en alles wat hij. Dat is gewoon waar die op functioneert, om het maar zo te zeggen, zonder de geest. Dus het tweede facet van het vlees, dat zijn dus de werken van eigen kracht. Zoals het vlees kan proberen zichzelf te rechtvaardigen voor God, door allerlei dode werken voor hem te verrichten. En ga zo maar door. Maar. Dat gaat hem natuurlijk never nooit lukken. Want uit de werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Dus het vlees, zeg maar, heeft dus die twee functies. Het ene is dat het, tenminste, heeft twee facetten. Het ene is dat we bestaan uit bloed en cellen en botten en ga zo maar door. En het tweede gedeelte is dat het reageert op prikkels en gevoelens. En dus het geeft signalen af. En daar reageer je dan op als je leeft vanuit je vlees, zeg maar. Nou, het vlees, dus jouw natuurlijke mens, kan ook niets doen om zijn zondenatuur weg te nemen of om zichzelf te rechtvaardigen voor God. Het maakt niet uit hoe hard het vlees zijn best doet, hoe die natuurlijke mens zijn best doet, maar het zal altijd falen, want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Matteüs 26, vers 41. Dus je wil wel. In je geest, maar je vlees is zwak. Dus als het vlees of de werken van het vlees ons zouden kunnen rechtvaardigen voor God, was Jezus voor niets gestorven aan het kruis. Hè? Dus wij kunnen onszelf niet vanuit ons vlees, vanuit eigen werken, capaciteiten en vermogen, kunnen wij onszelf niet rechtvaardigen voor God. Anyway, dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat het vlees in feite nergens anders toedient dan om te kunnen verblijven op deze aarde. Het is het voertuig waarin we ons in voortbewegen. En dat is ook de reden overigens dat Jezus ook een lichaam moest hebben om hier te verblijven. In Hebreeën 2 vers 14 staat, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, sprekende van onze natuurlijke mens, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dus hij, en er staat in Johannes 1 vers 14, hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus had ook dat lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Wij hebben ook een lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Want zonder ons lichaam kan onze geest hier niet zijn. Nou, we moeten het vlees voeden en we moeten het onderhouden om het zo lang mogelijk hier op aarde te kunnen blijven. Om de dingen te kunnen doen voor het Koninkrijk van God. Om verschil te maken, om impact te maken, om vruchten te dragen voor het Koninkrijk. Amen. Dus we moeten proberen om heel goed te zorgen voor onze lichamen. Want onze lichamen zijn een tempel. Het is een werktuig geworden in Christus Jezus. Een instrument geworden voor God. Het is van hem en het moet hem dienen. En het moet hem eren. Ons lichaam hier op aarde moet hem dienen. En we moeten het behandelen als een tempel. 1 Korinthe 6 vers 19 zegt, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Zie je? Dus ons lichaam heeft functies, maar de belangrijkste functie is dat hij hier op aarde is, zodat het gebruikt kan worden om Gods koninkrijk te bouwen en gebruikt kan worden om verschil te maken, om impact te maken, om het zout en licht te zijn van deze wereld. En daarom moeten we het behandelen met respect en moeten we God verheerlijken in ons lichaam door er goed voor te zorgen, door gezonde voeding in te stoppen, door veel water te drinken, weet ik veel. Door gewoon goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken en ga zo maar door. En jezelf niet te vergiftigen met allerlei troep en allerlei onzin wat er allemaal is in de wereld. Want je lichaam is een tempel. Ook moet je geen andere rotzooi binnenlaten. Los van eten en voeding. Maar dingen waar je naar kijkt en waar je naar luistert. En wat je binnenlaat allemaal. Want dat is ook allemaal gif voor je tempel. En de tempel van de Heilige Geest. Weet je, dus... we hebben wel een verantwoording daarvoor, voor ons lichaam. Heel veel mensen gaan met hun lichaam op een manier... omdat ik denk van, oké, weet je, je geeft niet echt om jezelf. En je geeft ook niet om wat Jezus daarvoor gedaan heeft, zeg maar. Want de manier waarop je met jezelf omgaat, getuigt daar niet van. En ik zeg dat niet verder om te oordelen of zo... maar we hebben wel een verantwoording voor ons lichaam. Ik bedoel, ik deed vroeger dingen met mijn lichaam... en ik deed dingen, stopte dingen in mijn lichaam... zeg maar, die gewoon echt schadelijk waren voor mezelf. En daarmee deed ik de tempel, die ik nu ben geworden dan in Christus Jezus, was ik toen nog niet. Maar daarmee deed ik mijn tempel wel kwaad, zeg maar. En dat is gewoon niet goed. En dus nu zijn we kinderen van God. En dus nu moeten we getuigen, ook met onze levensstijl, moeten we getuigen van wie we zijn, zeg maar. Anyway, het tweede aspect van ons drieledige wezen is onze ziel. He, dus we hebben het lichaam behandeld en dan gaan we nu naar de ziel. En de ziel is dat deel van ons dat ook wel de zintuigelijke mens genoemd wordt. De zintuigelijke mens. De ziel werkt namelijk door de vijf zintuigen. De ziel gaat volledig af op wat hij hoort, op wat hij ziet, op wat hij proeft, op wat hij ruikt en op wat hij voelt. En hiermee wordt het denken gevormd. Dus door alles wat hij ziet, proeft, hoort, ruikt, voelt... vormt hij zijn denken, zeg maar. En dat denken, dat wordt ook wel de geest genoemd. Maar ik wil dat graag even uitleggen, want anders gaan we dus komen dus in de verwarring, zeg maar. Maar het is de geest van het denken. Het is het mentale gedeelte. En het is niet de geest, zoals de Bijbel ons leert, over de geest die wij hebben. In Efeze 4 vers 23 staat dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Nou, de geest van ons denken spreekt niet over jouw geest, want jouw geest is compleet nieuw in Christus Jezus, is volbracht, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig en voor hem geplaatst in de liefde. Weet je, is gemaakt naar de gelijkenis van God en al die dingen meer. Dus het spreekt niet over jouw geest, het spreekt over jouw denken, over jouw zintuigelijke mens, spreekt over jouw ziel, het mentale gedeelte. Nou, onze zintuigen, die wij ook wel prikkels noemen, zijn in feitelijk ook vleeselijk. En daarom was het zo dat voordat jij een kind van God werd, jij volledig werd geleefd door jouw vlees. Jij werd volledig geleefd door jouw natuurlijke mens. Jij werd volledig geleefd door jouw zintuigelijke mens. En de ziel die vormt als het ware het hart van de mens. Dus voor Christus leefde je vanuit je ziel. Leeft hij vanuit je vlees? Leeft hij vanuit prikkels? Leeft hij vanuit zintuigen? En leeft hij vanuit emoties? Ik voel dit, ik zie dat, ik hoor dit, ik proef dat, ik ruik dit, ik denk dat. Dus het is zo. En dat was jouw realiteit. Dus alles wat je deed en alles wat je dacht en wat jouw realiteit werd... kwam voort uit jouw lichamelijke begeertes en jouw zintuigelijke mens, de ziel. Daar kwam het uit voort. Ik pak even een bijbeltekst erbij, die nu even bij me naar boven komt. In Efeze... daar staat, even kijken hoor. Kijk, in Efeze staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Efeze 2 vers 1. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.

0: Christ, the life that I live his life in me. I no longer have my life, but I have his life. His life controls me. His life compels me. I no longer live, but Christ in me. His life controls me. His life compels me. Can you sing that song? That is what I call Christianity. And we are in church. These are not the things we talk about. We want power, but we don't walk in love. Oh, they are just using you, me. Ah, then you are done using God. Has somebody ever used God? No, you don't use me. You are just using yourself. The hour has come that we must carry the cross of love and go after God. We must love people. You see how the room is quiet? It's just like I wanted. I knew there is no way I will preach this message and people get excited. It tells you to question your love again. Can you love somebody that you are willing to die for the person? Oh, Pastor, Jesus already died. Why should we be dying? You know what the meaning of the dead means? That give up your own egos and all the things you want. If that is what is going to cost you to win your brother for the Lord, do it. Do it. Now you see, it's better that you try than you don't try at all. It's better that you stretch and they act strange, so God will say the blame is no more on you. But it is wrong when you did nothing. So that it will not be said, nobody came after me. You know, human beings, they're always looking for something to blame God. But what I know about God, you always have angels that he will send in your worst moments to be there. If you cannot recognize it is God, you will never recognize him. God uses people. He said, when you go today, preach about the power of my love.
1: Oh, wat jammer. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar Gods geest gaat natuurlijk altijd door. Deze komende week op maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni begint onze Revival Week. Dat houdt in dat we in de ochtenden aan Van der Boeghorststraat 26, 1081 BT in Amsterdam in onze kerk bidden. En we bidden van 5 uur 's ochtends tot 7 uur. U zult wel denken, wat vroeg. Maar als u echt wilt en u wilt verandering in uw leven en u leest uw Bijbel, dan ziet u ook dat God altijd iets doet. Late in the midnight hours, early in the morning. Dus daarom zijn we daar. En het heet ook toepasselijk de early morning glory. Dus kom uw wonder halen. Het is echt belangrijk dat u God zoekt in de ochtend, zodat u daar profijt en zegen van heeft gedurende de dag. En op zaterdag 13 juni hebben wij een healing campaign. Kampt u op dit moment met lichamelijke klachten? Misschien bent u depressief, heeft u last van stress? Misschien ziet u het leven niet meer zitten? Heeft u echt soms ook last van suïcidale gedachten? Weet dat dit geestelijk is. Het is sowieso bekend in de wereld dat dit geestelijke problemen zijn. Maar er zijn ook geesten verantwoordelijk hiervoor. En het is ook fijn om te weten dat de Heilige Geest elke geest aan kan, want hij is oppermachtig. En er zijn mensen die de kennis van God hebben die deze dingen kunnen bestrijden door gebed en door handoplegging. Ik wil u echt aansporen. Misschien zit u thuis en u voelt zich zo alleen. U zit al een hele tijd, gaat u door dingen heen. Dit is een geweldige manier dat u zeg maar zich kunt uitreiken naar God en een aanraking met God kunt hebben. Een ontmoeting met Jezus, gewoon van een persoonlijke aard. Kom naar onze healing campaign. Er zijn al zoveel getuigenissen. Mensen die van ongeneeslijke ziekte zijn bevrijd. En echt met een getuigenis eruit gekomen. U moet de volgende zijn. Dus ik wil het hiermee afsluiten. God wil altijd een verandering brengen. En dit is de liefde ook van God die naar u toe komt. Dus reageer erop. Ga erachteraan. Want het is kostbaar. Zeker in deze tijd waarin we leven. Waar God wil dat u vrede heeft in elke situatie. Dit is een hele gezegende zondag en dat wens ik u ook. En daarom zeg ik, it is! is a blessed Sunday.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Ja, dat was het nummer Zij van Marco Borsato. Geschreven door de Han Coreneef en John Eubank, die de meeste nummers van hem hebben geschreven. En het is alweer even geleden dat het verscheen op het verzamelalbum Onderweg. Het was 2002 dat dit album uitkwam. Op Wikipedia las ik: in Zij beschrijft de verteller de liefde voor zijn wederhelft. In zowel voor- als tegenspoed. In 2013 werd er door de luisteraars van het radiostation 100% NL uitgeroepen tot het meest romantische Nederlandstalige nummer. Nou, misschien is het nog een beetje te vroeg voor al die romantiek. Aan de andere kant, ach, echte romantiek kent geen tijd natuurlijk. Dus misschien heb je degene naast je wel even een hand geknepen, geen idee. Vandaag het derde deel van de serie Vangrails. We weten allemaal wat vangrails zijn. Misschien bij de eerste delen niet bij geweest. Heel kort even waarom we die term gebruiken. Vangrails, ze staan overal, maar we besteden er normaal gesproken geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, ben je o zo blij dat de vangrails staan. En dan beschermt het je misschien van een enorm groot ongeluk of van in een ravijn belanden of wat dan ook. Vangrails staan er dus om je te beschermen. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in de figuurlijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde soort functie kunnen vervullen. En dan is een vangrail een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Je komt als het ware tegen de vangrail aan op het moment dat er gevaar dreigt. En dat voorkomt dat je ernstige problemen krijgt. Het is dus een persoonlijke gedragsnorm. Daar kies je dus zelf voor. Die norm stel je zelf vast. Bijvoorbeeld, ik bestuur nooit een voertuig als ik alcohol heb gedronken. Nou, het kan een vaste instelling zijn, een vast voornemen, wat diep ingeprent zit. En op het moment dat je met alcohol toch in de auto stapt, voelt dat meteen heel vervelend. Dat is althans de bedoeling van zo'n vangrail. Of, ik zal nooit meer dan 10% van mijn vermogen risicovol beleggen. Ja, als dat een vangrail voor je is, een afspraak, een principe in je leven, dan helpt dat om te voorkomen dat je in de problemen komt. Of ik beëindig een vriendschap als ik merk dat deze een slechte invloed op me heeft. Waar we vorige week uitgebreid bij stil hebben gestaan, bij vriendschappen. Op het moment dat je, dat is het tweede deel, die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Op het moment dat je dreigt die eigen ingestelde gedragsnorm te overschrijden, moeten er alarmbellen afgaan. En soms deel je die gedragsnormen ook wel die je zelf hebt vastgesteld met je partner bijvoorbeeld, met je kinderen of met anderen om je heen. Wat alleen nog maar meer helpt om je er zelf ook aan te houden. Want ja, dat is waar je voor zegt te staan. Vangrails plaatsen in je leven doe je nogmaals om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je spijt van krijgt. Wat grote schade kan berokkenen. En soms zou je kunnen zeggen, nou, ik word wel met schade door schade en schande wijs, maar van sommige schade sta je niet meer op. Of sommige schade is zo ernstig dat je daar heel lang last van hebt. Dus beter is daar van tevoren over na te denken. Nou, vandaag is het thema voor altijd de jouwe. Voor altijd de jouwe. Dat was vroeger ook bij de wettelijke huwelijkssluiting, want daar gaat het eigenlijk om, wat de belofte van trouw inhield. Voor altijd ben ik de jouwe. Toen lag in de huwelijksbelofte veel sterker dan nu het idee besloten van trouw voor het leven. Tot de dood ons scheidt. Je nam de ander aan als wettige echtgenoot of echtgenote en verbond je aan plichten die niet tijdelijk waren, maar voor het leven waren. Nou, tegenwoordig is het wettelijk huwelijk meer een contract geworden. Niet zozeer een verbond, wat je voor het leven aangaat, maar een contract met wederzijdse afspraken, verplichtingen. Terwijl de warme taal van liefde, toewijding en onvoorwaardelijkheid eigenlijk zeker wettelijk gezien op de achtergrond is geraakt. Daarmee is de nadruk verschoven van een levensverbond dat je draagt in goede en slechte tijden naar een meer wettelijke afspraak waarin rechten en plichten centraal staan en dat geldig is, ja, zolang het contract niet door een van beide partijen of door beide wordt opgezegd.
Nou, die geleidelijke verschuiving van een onvoorwaardelijk verbond voor het leven naar een voorwaardelijk contract maken dat het huwelijk en dat huwelijken en samenlevingscontracten in toenemende mate ook tijdelijk zijn geworden. Een contract is voorwaardelijk en als niet meer aan jouw voorwaarden wordt voldaan, ja, dan zeg je het contract op. Niet dat dat heel gemakkelijk gaat, zonder slag of stoot, zonder emotie natuurlijk. Daar gaat altijd het een en ander aan vooraf. Maar dit is wel wat we steeds meer zien. Ongeveer 1 op de 2 van die contracten, huwelijken of samenlevingscontracten, wordt tegenwoordig opgezegd lang voordat de dood hen scheidt. Omdat er een heleboel problemen ontstaan. Je zou kunnen zeggen, niet tot de dood ons scheidt, maar tot de scheidt ons dood. Tot ellende zo groot is dat we het niet meer zien zitten. Wat vroeger op een enkele uitzondering na de enige reden was dat mensen uit elkaar gingen, dat was dus de dood die ervoor zorgde dat het huwelijk beëindigd werd. En de schade die voortkomt uit scheidingen, en een groot percentage van de mensen hier moet het meegemaakt hebben, misschien als kind meegemaakt ten opzichte van je ouders, misschien in je eigen leven. Ik zeg dit allemaal niet om je aan te klagen, maar een groot gedeelte van die contracten gaat fout. 1 op de 2 worden tegenwoordig opgezegd lang voordat de dood hen scheidt. En nogmaals, vroeger was dat op enkele uitzonderingen na, maar verder was dat de enige reden dat het huwelijk ophield. De schade die voortkomt uit scheidingen, die tegenwoordig dus aan de orde van de dag zijn, is enorm. Is enorm. En dan heb ik het niet over materiële schade die er mee gemoeid is, want die is er natuurlijk ook altijd, maar vooral over de emotionele schade. En dan moet je denken aan een tijd van verdriet en rouw. Wat kan ontstaan na een scheiding? Je verliest niet alleen een partner natuurlijk, maar ook toekomstplannen, vertrouwdheid en vaak ook een gevoel van thuis, een thuis hebben. Het tweede is boosheid en frustratie, wat je vaak ziet als gevolg van een scheiding. Zeker als er ruzie, teleurstelling of verraad meespeelt, kan boosheid heel lang blijven hangen en een belangrijke rol gaan spelen in je leven. Angst en onzekerheid. Veel mensen maken zich zorgen over geld, over wonen, over de kinderen en de vraag hoe alles dan in het leven verder moet. Je kunt last hebben van schuldgevoel of zelfverwijt. Mensen denken soms, heb ik dan gefaald? Of had ik meer kunnen doen? Wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen? Als de grootste emotie weg is. Gevolg kan zijn een lage eigenwaarde. Een scheiding kan iemands zelfbeeld volledig beschadigen en gevoelens van afwijzing of tekortschieten versterken, waar je nog lang last van hebt. En als laatste noem ik eenzaamheid. Als het sociale netwerk waarin je zat verandert, of als vrienden of familie partij kiezen, kan het gevoel van alleenstaan heel sterk worden. En dat alles kan weer leiden tot ernstige klachten, zoals stress, somberheid, angststoornissen, depressieve klachten en slaapproblemen. In de literatuur wordt scheiden vaak gezien als een vorm van levend verlies. Dus het is een rouwproces, terwijl de ander eigenlijk gewoon nog leeft. Een rouwproces met een langdurige impact. En dan heb ik het nog niet eens over de vele vechtscheidingen, die ook dramatisch toenemen in de wereld waarin we leven. Bij een vechtscheiding wordt de emotionele schade vaak nog veel groter, omdat er voortdurend sprake is van strijd, dreiging en zwartmakerij, bijvoorbeeld soms zelfs via de kinderen. Als je zelf gescheiden bent, herken je ongetwijfeld een aantal van deze treurige, trieste zaken wel. Die schade is er natuurlijk niet alleen bij een koppel dat uit elkaar gaat. Maar die schade is er ook bij 1350 kinderen die in Nederland per week te horen krijgen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. En een heel aantal jaar geleden had ik het over 1200. En nu heb ik het over 1350. Maar
Ik deed wat onderzoek en ik moet inmiddels bijna gaan bijstellen naar zo'n 1500 kinderen wat in Nederland per week te horen krijgen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daar veel onderzoek naar gedaan, ook de gevolgen daarvan, en de bevindingen zijn eigenlijk wel schrikbarend. In dit artikel staat: kinderen met gescheiden ouders ervaren gemiddeld meer problemen dan kinderen zonder gescheiden ouders. Dat blijkt uit nationale en internationale studies waarin vergelijkingen zijn gemaakt tussen deze twee groepen kinderen. Na een scheiding is er bij kinderen over het algemeen meer sprake van een lagere mate van tevredenheid of geluk. Emotionele problemen zoals depressieve gevoelens, stress, angst, identiteitsproblemen en een laag zelfbeeld. Gedragsproblemen zoals agressief of vijandig gedrag, gevaarlijke gewoonten met betrekking tot drugs en alcoholgebruik, vandalisme en andere vormen van strafbaar gedrag. Problemen op school, zoals lagere cijfers, vaker zitten blijven en meer spijbelen, maar ook problemen met concentratie of motivatie. Problemen in sociale relaties met familie en vrienden. En tot slot wordt hier genoemd lichamelijke problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en andere stressklachten. Nogmaals, ik benoem dit niet om je aan te klagen als je gescheiden bent, maar meer om te waarschuwen. Om alles op alles te zetten om je huwelijk te laten slagen als je getrouwd bent. Ellen en ik zijn bijna 41 jaar gelukkig getrouwd. Hier zagen we er nog iets jonger uit. En ik ben dankbaar dat wij op tijd ontdekten hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Dat we bij elkaar zijn zien we niet als onze verdienste, of omdat wij er zo goed in zijn. Nee, maar zien we juist vanuit dat wat we vanuit Bijbels perspectief hebben geleerd over het huwelijk. Hoe God het huwelijk heeft bedoeld en ook wat de valkuilen daarin zijn. Nou, misschien zit je hier of zie je dit of luister je dit later. Misschien heb je niets met geloof, de kerk, God, Jezus of de Bijbel. Dan hoop ik dat je minimaal open wilt staan voor de optie dat God bestaat. Want ik geloof dat wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God en binnen zijn kaders het huwelijk vormgeven, dat het een groot feest wordt. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. En misschien zeg je, ja, maar ik ken wel mensen die gingen ook naar de kerk, maar die zijn ook gescheiden. Ja, maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg niet, wanneer twee mensen naar de kerk gaan, dat het dan automatisch een groot feest wordt. Nee, wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God willen leven en zijn kaders voor het huwelijk toepassen, dat het dan een groot feest wordt. Alles begint met een bewuste belofte van trouw. Trouw zou een vangrail moeten zijn. Zo van, als we de gedachte hebben om dat los te laten, ja, dan zouden we eigenlijk een vangrail moeten raken en zeggen, oh, wacht even, maar dat gingen we nooit doen. Alles wat die trouw in gevaar brengt, zou je enorm moeten verontrusten en zou ertoe moeten leiden dat je direct bijstuurt of hulp zoekt. Heel veel stellen vragen veel te laat om hulp. Zoeken veel te laat iemand om mee te praten. En als je hulp zoekt, doe het dan samen, niet individueel. Ga niet jij met je vrienden of jij met je vriendinnen praten erover. Nee, doe het samen bij iemand die daar zicht op heeft. Maar alles begint met een bewuste belofte van trouw. In het nummer van Marco Borsato dat net voorbij kwam, kwam deze tekst voorbij. Zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei, zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is vrij. Vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Nou, klinkt allemaal prachtig, super romantisch en zo. Lijken heel verliefd. Maar verliefdheid gaat over en gaat over in dat doen wat nodig is om de liefde vast te houden. Ze is vrij, vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Maar daar ga je een huwelijk echt niet mee redden. Voor deze vrijblijvendheid die hierin doorklinkt, is het huwelijk te uitdagend. Is het huwelijk te moeilijk op sommige momenten. Ik geloof dat God de schepper is van alles zichtbare en onzichtbare. Ik kan niet mee in alle andere theorieën die in de loop van de tijd zijn ontstaan, die God ontkennen of uitsluiten, omdat
al volstrekt de logica ervan ontbreekt en de onmogelijkheid ervan, dat dingen uit het niets vanzelf zijn ontstaan, heel snel blijkt als je er echt voor open staat. Ik geloof dus ook dat God de schepper is van de mens. En al helemaal aan het begin van de Bijbel komt de betekenis en de bedoeling van het huwelijk eigenlijk naar voren. En ook hoe het ontstaan is. Alles begon ooit volgens het verslag van de Bijbel met één mens, Adam, wat letterlijk ook mens betekent. Maar er was een probleem, lees maar mee. En de Heer God zei: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past en die hem kan helpen. Oftewel, God die in de Bijbel liefde wordt genoemd, en niet lief is, maar liefde, liefde is. Liefde heb je meer voor nodig dan één persoon om die relatie ook te kunnen ervaren. En de eerste mens was alleen. God zei, dat is niet goed. Er moet meer zijn. En volgens het verslag van de Bijbel maakte God Eva toen niet op gelijke wijze als hij Adam had gemaakt, namelijk uit het stof van de aarde, maar het ging een beetje anders. Er staat: toen zorgde de Heer God ervoor dat Adam in een diepe slaap viel. De eerste mens die ook onder narcose was, denk ik. En terwijl Adam sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Daarna maakte hij die plaats weer dicht met vlees. Van die rib maakte de Heer God een vrouw. Hij bracht haar naar Adam. Toen zei Adam: dit is eindelijk iemand die bij me past. Ze is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt. Ik zal haar manin noemen, omdat ze uit de man gemaakt is. Oftewel, God maakte de vrouw niet God maakte de vrouw uit de man. Niet omdat de grondstoffen op waren, zo van, nou, ik heb alles al gemaakt, alles is gecreëerd en, oh, nu kom ik nog eigenlijk iemand naast de man tekort en laat ik dan net alles op hebben gebruikt. Nee, daar zit een diepere betekenis in. Hij maakte twee helften, zou je kunnen zeggen, die bij elkaar horen, die van elkaar afhankelijk zijn, want de eigenschappen die een vrouw heeft, heeft een man niet. Een aantal althans, belangrijke en andersom. Dus er is een wederzijdse afhankelijkheid, daardoor een wederzijdse aantrekkingskracht. En dat is allemaal nodig voor een vruchtbaar leven en liefde. En daarom staat er ook, iets verderop, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Dat woord wat er staat is echt aankleven, vastkleven, zoals iets aan elkaar lijmen. En je weet, als je twee blaadjes aan elkaar lijmt en je trekt ze uit elkaar, dan kan dat niet zonder beschadiging. Zo kan dit aan elkaar kleven ook niet zonder beschadiging uit elkaar gaan. Zij zullen één zijn. Dus die eenheid die eerst was opgeheven, God had er twee van gemaakt. Maar het is de bedoeling dat die twee samenkomen en een eenheid vormen. En die eenheid kan ontstaan vanuit wederzijdse liefde en wederzijdse aantrekkingskracht. Jezus citeert deze tekst later en zegt dan daarbij: hij zegt, al aan het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom, en dan herhaalt hij die tekst uit Genesis, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Nou, waarom zegt Jezus dat zo streng? Voegt hij dat zo streng toe? Nou, omdat hij weet dat als de achterdeur van een huwelijk niet op slot zit, als die deur niet dichtgetimmerd is, je op moeilijke momenten zeker die uitgang zult nemen. En dat dat tot grote emotionele schade zal leiden bij partners en kinderen. En juist omdat de schade zo groot is, is het belangrijk om samen. Misschien zit je hier en moet je nog aan een huwelijk beginnen, of heb je verkering, of zit je midden in een huwelijk, dan kan dat nog steeds. Het is belangrijk om samen vangrails te plaatsen op die plekken waar je anders dreigt van de weg te raken, waar je anders dreigt te ontsporen, waardoor het huwelijk in gevaar komt. Een huwelijk is kwetsbaar. En het huwelijk ligt ook onder vuur, want sinds het kwaad onderdeel is geworden van deze wereld, is de aanval op huwelijk en gezin enorm.
Het kwaad, de tegenstander van God, maar vaker benoemd, doet er alles aan om Gods scheppingsorde, om dat wat daadwerkelijk geluk met zich meebrengt, te ontwrichten. Om een makkelijkere weg te kiezen. Om een weg van minder weerstand te kiezen, of welke weg dan ook, met van allerlei beloftes die het niet waar maakt. Je hoeft dan ook van de maatschappij waarin we leven niet te verwachten dat je geholpen wordt met het plaatsen van vangrails in je huwelijk. Onze maatschappij is natuurlijk in toenemende mate steeds verder van God afkomen te staan. We hebben vrij collectief God en de Bijbel en alles wat ermee te maken heeft over de schutting gegooid. Dus deze maatschappij gaat je niet helpen om die vangrails te plaatsen. Het tegenovergestelde is waar. Er wordt tegenwoordig gewoon maar geadverteerd met websites als Second Love. Een van de vele websites overigens waar overspel openlijk wordt gepromoot. Als een leuke uitdaging, als iets om je huwelijk fris te houden. En nog een heleboel van dat soort leugens. Maar leugens waar je vaak pas achterkomt wanneer je er ingetrapt bent. Jezus noemt de macht die hierbij een belangrijke rol speelt de duivel. De diabolos, hij die de zaken verwart, de door elkaar gooien. En dat wil hij met je leven graag, door elkaar gooien. Jezus noemde hem de vader van de leugen. Die er alles aan doet om nogmaals Gods scheppingsorde te ontwrichten en mensen te misleiden om tot de rand van de afgrond te gaan. Juist daarom heb je vangrails nodig, om te voorkomen dat je huwelijk straks in het ravijn ligt. Een vangrail staat daar niet om je vrijheid weg te nemen, maar om te voorkomen dat een kleine stuurfout uitloopt in grote schade. Een huwelijk gaat niet vanzelf goed. Een huwelijk gaat vanzelf fout, maar niet vanzelf goed. En als je niet investeert in het huwelijk en vangrails plaatst, is de kans groot dat het een neerwaartse spiraal wordt. Op welke terreinen zou je dan overwegen om vangrails te plaatsen? Ik noem er vier. Laten we beginnen bij communicatie. Iedereen weet wat belangrijk is voor een goed huwelijk. Dat is communiceren. Zo min mogelijk communiceren. Bij Philip Goebbels viel die grap beter in zijn comedy show. Want natuurlijk is het tegenovergestelde waar. Communicatie is juist heel belangrijk in een relatie en in een huwelijk. Communicatie vraagt tijd. En tijd is iets wat ook tegenwoordig door alles en nog wat wordt opgeëist. Werk, kinderen, familie en hobby's kunnen alle tijd opeisen. Totdat er voor elkaar niets meer overblijft. Daarom moet je heel bewust tijd apart zetten om met elkaar te kunnen praten. Een vangrail kan dan bijvoorbeeld zijn een vaste wekelijkse afspraak inplannen voor zogenaamde huwelijkstijd. Dat is wat Ellen en ik altijd adviseren als we huwelijkscursus geven of huwelijksvoorbereiding of huwelijkspastoraat, begeleiding als dingen niet goed gaan. Maak iedere week tijd voor je huwelijk. Plan het in je agenda en laat het een vangrail zijn, dat je je echt heel bezwaard gaat voelen als je die tijd niet hebt. Dus één keer per week alles aan de kant en onverdeelde tijd en aandacht voor elkaar. Samen een boek lezen misschien, dat gaat over het huwelijk, om over het huwelijk en dingen in gesprek te komen. Praten over diepere dingen dan de waan van de dag. En elkaar steeds twee vragen stellen. Twee vragen. De eerste vraag is, wat heb ik de afgelopen week gedaan, of juist niet gedaan, nagelaten, wat je als prettig hebt ervaren? Wat vond je nou fijn? Want als het belangrijk is om één te worden, is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. En ja, dan moet je wel weten wat de ander prettig en onprettig vindt. Dus wat heb ik de afgelopen week gedaan, of juist niet gedaan, wat je als prettig hebt ervaren? Dat mag een hele lijst zijn, dat mag een A4'tje vol zijn. En dat is leuk, dat is mooi om te horen. Oh, wat fijn dat je dit hebt gedaan. Oh, ik vond het zo fijn dat je dit juist eens een keer achterwege hebt gelaten. Want dat stoorde ik me eigenlijk aan. Nou, dat mag. De tweede vraag is moeilijker natuurlijk. Wat heb ik de afgelopen week gedaan, of juist niet gedaan, wat je als onprettig hebt ervaren? Daar wil je graag een A4'tje bij gebruiken.
Maar dat mag niet. Daar doe je één ding tegelijk. Want anders wordt het heel ongezellig. En daar reageert de ander niet op. Je mag een verduidelijkingsvraag stellen. Bedoel je dit of bedoel je dat? Maar in principe, ik vond dit niet fijn of dit niet leuk of wat dan ook. En je neemt het mee, denkt erover na, komt er op z'n vroegst een week later op terug. Want anders wordt het, ja, maar je begrijpt toch, en jij. En dat wordt geen gezellige avond. Communicatie in het huwelijk is heel belangrijk. Ilse de Lange heeft daar een mooi nummer over geschreven. En laten we voor we verder gaan, want dit wordt natuurlijk een hele lange bijeenkomst als het over het huwelijk gaat. Laten we eerst eens luisteren naar When We Don't Talk.

Deel de wachtwoorden met elkaar, om maar een voorbeeld te noemen. Lees elkaars WhatsApp-berichten. Niet om negatief te zijn of wantrouwend te zijn, maar om niet naïef te zijn. Ik zag een poosje geleden opnieuw een interview. Het was wel eens een keer eerder geweest van iemand die onderweg of in de stad mensen interviewde, koppels. En dan zei van, ja, jullie zijn een koppel, ja, zijn een koppel, oké. Vertrouwen jullie elkaar? Ja, we vertrouwen elkaar, oké. Zouden jullie je telefoons willen wisselen en elkaars WhatsApp-berichten eens willen lezen? Nou, nee dus. Nee, dat was niet zo'n goed plan. Met name sommige mannen vonden dat erg lastig. Ik weet niet waarom. Maar ja, dat moet dus altijd kunnen. Sterker nog, doe het gewoon. Lees je misschien nog dingen die je niet weet. Omdat het niet gedeeld is of wat dan ook. Dat heeft Ella altijd. Die leest in mijn WhatsApp-berichten. Sommige dingen die ik haar vergeet te vertellen. Nou, dat helpt. Maar het is belangrijk om het te delen. Als je weet dat het deelt, weet je dat het open is. Weet je dat je er ook nooit een weg in gaat die niet goed is. Dus lees elkaars WhatsApp-berichten. Deel elkaars wachtwoorden. Van Facebook, van alles eigenlijk. Wees maximaal transparant. In een huwelijk heb je geen recht op privacy. Het is de bedoeling dat je één wordt. Ja, je mag de wc achter je dicht doen. Maar het is de bedoeling dat je één wordt. En je kunt alleen één worden als je alles deelt. En het liefst ook bank en al. Dus niet van die bank, oh ja, jij betaalt de boodschap en ik betaal de huur en al dat soort dingen. En heel vaak gebeurt dat gescheiden houden, met in het achterhoofd van stel dat het fout gaat. Dat zeggen mensen dan ook gewoon. Als je dat zegt, gaat dat ook gebeuren. Want dan blijf je namelijk eigenlijk los. Je wordt niet echt één. En na de periode van verliefdheid ga je merken dat het niet werkt. En dan krijg je een soort broer-zusrelatie, gaat intimiteit verdwijnen. En op een gegeven moment zie je iemand die interessanter is. En dan is het voorbij. Nee, deel alles. Geen privacy. Aan het begin zei ik al, een vangrail is een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Nou, als jij een vangrail plaatst op dit terrein, knaagt de neiging om iets geheim te houden aan je geweten. En dat is precies de bedoeling, want daardoor is de kans groot dat je het niet geheim houdt, maar dat je het aan het licht brengt. Een derde onderdeel van het huwelijk waar vangrails op zijn plaats zijn, gaat over intimiteit. Wat je moet beschermen, dat ligt voor de hand, denk ik. De exclusieve plek die alleen je huwelijkspartner heeft. Intimiteit is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, geestelijk en tegenwoordig ook digitaal. Daarom staat er in de Bijbel, denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Dat is het ook. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat ben ik ook nooit geweest. Maar toen Jezus hier op aarde was, scherpte hij dat nog een klein beetje aan. Maakte hij dat nog iets preciezer. Hij zei, maar ik zeg jullie, als je naar een andere vrouw kijkt en denkt, ik zou best eens met haar naar bed willen, ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest. Oftewel, het gaat er niet alleen om wat je doet, maar het gaat er ook om wat je ziet en vooral waar je naar blijft kijken of waar je naar verlangt, waar je begeerte naar uitgaat. Dat betekent dat je zorgvuldig moet omgaan met wat privé en heilig is binnen het huwelijk. Er horen ook dus grenzen bij in de omgang met het andere geslacht. Niet elk contact is verkeerd, maar sommige situaties worden al snel of te persoonlijk of wordt geheim of wordt te intiem. En daarom is het verstandig om daar duidelijke afspraken over te maken. Maak duidelijke afspraken over appen en hoe ver je gaat in appverkeer en met wie. Maak afspraken over flirten, vertrouwelijke gesprekken en over één-op-één situaties. En welke vangrail plaats je hier? Nou ja, in appen, ja, kun je zeggen, nou ja, het mag een bepaalde kant. Dit mag niet, dit kan wel. Wat is er nodig om onze relatie te beschermen? Als het gaat om flirten, ja, ik zou zeggen, dat is altijd in een relatie een no-go.

Go. Vertrouwelijke gesprekken. Ja, eigenlijk daar waar je één wilt zijn, betekent het dat er geen vertrouwelijke gesprekken zijn. Als iemand tegen mij zegt, joh, ik wil iets met je delen, maar dat is uitsluitend voor jou, dan is mijn reactie, als je bedoelt met mij en mijn vrouw, vind ik het oké, en anders hoef je het niet met me te delen. Want ja, ik moet deze dingen ook met mijn vrouw kunnen delen. Vertrouwelijke gesprekken en één-op-één situaties. Ik heb het in de eerste keer van deze serie al gezegd. Ellen en ik hebben daar duidelijk afspraken over. Ik zal nooit zomaar met een andere vrouw op stap zijn zonder dat Ellen dat weet. Zonder dat zij daar ook akkoord mee is. Paulus schrijft, als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, want als ik dit soort dingen zeg, zeggen mensen, ah, dat vind ik toch wel een beetje overdreven allemaal. Is dat niet een beetje over de top? Maar Paulus zegt, als je denkt dat je zulke dingen nooit zult doen, en dan gaat het juist over het overschrijden van die kaders, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag toch doet. Oftewel, wees niet naïef. Denk niet, daar kan ik wel weerstand tegen bieden. Ja, daar kun je heel goed weerstand tegen bieden als je huwelijk geweldig is. Maar als er momenten zijn dat je in een dal zit samen, en dat zijn momenten die ook voorbij komen, want dat is namelijk onderdeel van dat vergroeien met elkaar, soms elkaar weer hervinden, ja, ben je dan ook zo sterk als zich iets aantrekkelijks voordoet? Wees niet naïef. Een goede vangrail is dus geen situaties opzoeken die je huwelijk onnodig in gevaar brengen. En als ze het wel doen, vooral direct vluchten. Wegwezen. En recent hadden we het over Jozef, een serie. En niet Jozef van Maria, maar die uit het Oude Testament, die uiteindelijk onderkoning werd in Egypte. Die kwam ook in zo'n situatie terecht, hè, waar het helemaal de verkeerde kant op dreigde te gaan. Er staat, op een dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te doen. Hij gaf leiding aan de huishouding van Potifar, een overste Egyptenaar waar hij thuis diende. Niemand van de andere bewoners was op dat moment in de kamer. Ze, dat is de vrouw van Potifar, greep hem bij zijn kleren en zei, kom nou met me mee naar bed. Dat was niet de eerste keer dat ze daarop aandrong, maar dat was al vaker gebeurd. Alleen nu was de gelegenheid optimaal. En dan staat er, maar hij rukte zich los, liet zijn kleren in haar handen achter en vluchtte naar buiten. Hij vluchtte weg voor die situatie die in dit geval haar huwelijk in gevaar bracht, maar die voor hem ook voelde als dit kan ik voor God niet doen. Hij vluchtte weg. En dat is dan heel belangrijk om op sommige momenten echt te vluchten en niet te denken dat jij die situatie wel onder controle hebt. Verleiding begint meestal klein en heel onschuldig, maar het groeit als je het ruimte geeft. Daarom is het belangrijk dat je al vroeg durft te zeggen, dit komt te dichtbij. Hier moet ik wegwezen. In de Bijbel staat, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Het is een verlangen. Het is misschien spannend of aantrekkelijk wat dan ook. Hè? Ik kom niet op het woord. Maar een heleboel situaties, ja, waar dat een klein beetje spanning geeft, zou eigenlijk al aanleiding moeten zijn om weg te zijn. Het is begeerte, het is dat wat in ons zit, wat makkelijk aangewakkerd wordt. En tegenwoordig ook als het gaat om seksualiteit en alle dingen daaromheen, ja, dan bijvoorbeeld kleding. Nou, we gaan weer naar de zomer toe. Nou, dan weet je al wel weer hoe het gaat. He, dan worden de kledingstukken minder en minder, worden de decolletés dieper en dieper enzovoort. En ja, daar hebben vrouwen misschien geen last van, maar mannen zijn heel vies, visueel ingesteld. En die hebben daar wel last van. He, dus vrouwen, hou een beetje rekening met ons. Wat je niet te koop hebt, moet je niet in de etalage zetten. De vierde en laatste, waar vangrails belangrijk zijn, dat is rondom meningsverschillen of ruzies. Ruzies vragen om vangrails. Wat moet je dan beschermen? Nou, een stukje waardigheid van elkaar en ook de sfeer in je huwelijk. Een conflict hoeft helemaal niet destructief te zijn, maar het kan het wel worden als woorden onnodig pijn gaan doen. In de Bijbel staat, word u boos,
zondig dan niet. Hè? Dus je kunt boos worden, dat is logisch. Zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Hè, boos worden is niet altijd te voorkomen. Eigenlijk is boosheid ook een manier om aan te geven dat iemand je grenzen overschrijdt. En dat is allemaal prima. Maar ga zo met je boosheid om, ook in het huwelijk, dat je daarmee niet het kwade dient, oftewel veroorzaakt dat je van elkaar afstand krijgt, of dat zelfs je huwelijk op de klippen gaat lopen. Nee, dien het goede daarmee. Zorg dat het binnen de grenzen blijft. Een speciale waarschuwing ook hier weer voor de mannen. Mannen, houd van je vrouw en wees niet hard en liefdeloos tegen haar. Mannen kunnen verbaal heel scherp zijn en dat is niet de bedoeling. En waarom wordt dat juist tegen mannen gezegd? Nou, Petrus, een discipel van Jezus, die schreef ooit, en ik gebruik bewust even een oude vertaling: desgelijks, gij mannen, leef verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk en bewijs haar eer. Nou, wat is het kenmerk van broos vaatwerk? Ten opzichte, hé, je hebt dat hele fijne porselein, dat China porselein. Dat is dun, prachtig, heeft een mooie hoge klank en noem maar op. En je hebt dat hotelporselein, daar kun je mee gooien en zo. Dat is hard en dik en dat is een beetje de mannen en de vrouwen. Vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor scherpe woorden en scherpe bewoording. Vrouwen zijn sowieso sterker emotioneel ontwikkeld dan rationeel. Mannen zijn veel sterker rationeel ontwikkeld en minder emotie. Mannen hebben ook veel meer eelt op hun huid, zou je kunnen zeggen. Terwijl bij een vrouw veel meer die zenuwuiteinden open liggen. Wat heel goed en heel mooi is. He, en heel belangrijk ook is, daardoor zijn vrouwen veel sensitiever voor signalen die binnenkomen, die bij mannen helemaal niet binnenkomen. Dat is weer mooi, als je dat samen hebt, dan ben je toch compleet. Maar daar wordt speciaal van gezegd, wees daar, ga daar voorzichtig als man mee om. He, woorden die een man misschien veel minder doen als ze scherp zijn, kunnen bij een vrouw enorm hard binnenkomen. Dus hou je in en ga daar verstandig mee om. En gooi je huwelijk niet te grabbel. Ik weet, onze cultuur zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, absoluut. Maar zeker niet gelijk. En dat is juist het unieke wat God in de schepping heeft gelegd. Wat ook in de wereld waarin wij leven natuurlijk helemaal om zeep wordt geholpen. Waardoor eigenlijk vrouwen op achterstand komen te staan. De 40 jaar feminisme heeft vrouwen niet gebracht wat ze er misschien ooit van hoopten. Misschien begon het als een goed verzet eigenlijk tegen de onderdrukking. Maar het is helemaal uit de hand gelopen. En eigenlijk is het een hele vrouwonvriendelijke beweging geworden. Ik geloof dat de Bijbel het meest vrouwvriendelijke boek is wat er is. Een andere tekst zegt, een vriendelijk woord, antwoord, doet woede bedaren. Harde woorden wakkeren woede aan. Nou, vangrail kan zijn, om af te spreken, geen stem verheffen. Of nooit gaan we elkaar kleineren. Of geen sarcasme, of geen stille straf. Van oké, als jij dit zegt, prima, je zult het wel merken. Of als het emotioneel wordt, pauzeren we het gesprek. Kan soms heel goed zijn om even te zeggen, laten we even, het is nu zo emotioneel, laten we even time-out nemen, even pauzeren. We praten er later over door. Het zijn niet alle vangrails die ik heb genoemd, maar het zijn er een aantal die belangrijk zijn. Aan het begin kwam deze tekst voorbij. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en zij zullen één zijn. Die eenwording, ik zei het al, is niet gemakkelijk. We hebben namelijk allemaal onze eigen achtergrond, onze eigen opvoeding, onze eigen rugzak, verwachtingen. En het vraagt veel geduld en liefde om die eenheid ook echt te bereiken. De meeste echtscheidingen, en dat zeg ik ook niet om te kwetsen, maar het is wel een realiteit. De meeste echtscheidingen zijn een gemiste kans aan karakterontwikkeling.
En daarom gaat het in tweede huwelijken niet 50% van de keren fout, maar 75% van de keren. En dat is niet alleen vanwege samengestelde gezinnen en alle uitdagingen daarbij, maar dat is omdat je eigenlijk het karakter wat je nodig hebt om een huwelijk mooi en goed te laten zijn, eigenlijk niet hebt ontwikkeld. Hoe kun je karakter vormen zodat liefde kan floreren? Nou, zegt Paulus, liefde is geduldig en vriendelijk. Oftewel, leer geduld en leer vriendelijkheid. Liefde is niet jaloers en vervalt niet in grootspraak. Hè? Kijk eens hoe belangrijk in zijn, ik ben, of in eigen dunk. Liefde gedraagt zich niet grof en ze is niet uit op eigen belang. Hè, liefde is niet egoïstisch. Als je egoïstisch in een huwelijk staat, dan wordt het een kort huwelijk. Hè? Trouw niet om gelukkig te worden, maar trouw om gelukkig te maken. Wees niet egoïstisch, maar altruïstisch in het huwelijk. Ze raakt niet beledigd, oftewel de liefde heeft geen lange tenen waar je altijd op moet passen om de ander niet te kwetsen. Ze rekent het kwaad niet aan, oftewel liefde is vergevingsgezind. Ze verheugt zich niet in onrecht, nee, ze vindt vreugde in de waarheid. Altijd op zoek naar waarheid en eerlijkheid en transparantie. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft ze het op. Liefde is trouw. Dit is het karakter wat je nodig hebt voor een optimaal huwelijk. En dat is een groeiproces. Niemand is helemaal zo. Het is allemaal de ontwikkeling daarnaartoe. Voordat ik naar een afronding toe ga, luisteren we eerst naar het nummer Broken Together.

0: Ja, ze beginnen aan het huwelijk vanuit een soort van Cinderella-syndroom. Als ze poester en ze leefde nog lang en gelukkig. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit van het leven wat we leven. We zijn allemaal onvolmaakt. We zijn nooit in staat om optimaal lief te hebben en alles goed te doen. De tekst zei net, maybe, hè, misschien waren jij en ik nooit bedoeld om compleet te zijn. Kunnen we gewoon samen gebroken zijn? In wezen was het natuurlijk vanuit het begin wel de bedoeling voor man en vrouw om compleet te zijn. Maar sinds de mensheid zich heeft ingelaten met het kwaad, is er veel wat te fout gaat. Is er veel verleiding, zijn er veel problemen, die zien we om ons heen. En dat ingaan, dat kwaad toestaan in je leven, dat is niet alleen iets wat Adam en Eva deden. De fout die zij maakten, waar wij nu mee zitten nog. Nee, volgens de Bijbel is dat de keuze die we allemaal maken. In de Bijbel staat, alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. En juist die afwezigheid van God brengt ons in de problemen. Doordat we ons hebben ingelaten met het kwaad, ontstond er een onoverbrugbare kloof tussen de God aan de ene kant die heilig is en de zondige mens. Waardoor we de hulp, de kracht, de wijsheid missen om lief te hebben zoals God het heeft bedoeld. Maar die liefde die wij missen, heeft God in overvloed. En vanuit die liefde kwam God met een oplossing voor ons probleem. Iets wat God ons allemaal ook vandaag als oplossing aanbiedt. Staat in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen. Dat was een drijfveer om niet te zeggen, oké, jullie hebben afstand van mij genomen. Jullie hebben de keuze gemaakt om niet dat te doen en die richting te volgen die ik heb gegeven, maar het zonder mij te doen, zoek het maar uit. Nee, God houdt zoveel van de mensen, zoveel van jou en mij, dat hij zijn enige zoon, en dat gaat over Jezus, aan ons heeft gegeven. En Jezus die naar deze wereld kwam met één duidelijk doel, om uiteindelijk de prijs te betalen voor onze fouten en tekortkomen. Wij kunnen door goed gedrag of wat dan ook nooit bij God terugkomen, omdat we ons eenmaal aan dat kwaad hebben verbonden. En dus dat heeft gevolgen. Het was Jezus die gevolgen voor ons heeft gedragen. En daarom staat er in het vervolg van dat vers niet, iedereen die in hem gelooft en iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt, iedereen die dat offer wat de Heer Jezus heeft gebracht voor jou en mij aanneemt uit dankbaarheid, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Zal over de grens van de dood het leven tegemoet gaan waar geen pijn, verdriet, ziekte en dood meer is. Maar zal ook in het hier en nu al met God verbonden raken, waardoor je zijn liefde en hulp en vrede en rust gaat ervaren. En vanuit die verbinding wil God je helpen om het leven te leven zoveel als maar kan, zoals hij heeft bedoeld. En daar word je erg gelukkig van. Dat is wat een relatie, een huwelijk ook bestendig kan maken. Vanuit Gods hulp, vanuit Gods wijsheid, die hij ook jou wil geven. Alleen God kan ons denken veranderen, kwam in het nummer voorbij. Kunnen we accepteren dat we in een gebroken wereld leven, in een gebroken huwelijk, kwam er in de tekst van dat nummer voorbij, en dat we vanuit die gebrokenheid zoveel mogelijk ons leven leven en ons huwelijk vormgeven zoals God het bedoeld heeft. Alleen God kan ons denken veranderen. En vanuit dat veranderde denken ontvang je de kracht en ook Gods hulp om voor altijd de jouwe ook waar te maken. En die hulp, die is beschikbaar. Die ligt voor je klaar. Die is binnen handbereik. Misschien heb je nooit de keuze gemaakt om het offer wat Jezus heeft gebracht te aanvaarden. Om Jezus aan te nemen en op de troon van je leven te willen zetten. Om hem te willen volgen en gehoorzamen. Dan kun je dat doen. Daar hoef je niet een cursus voor te volgen. Daar hoef je niet geld voor in de collecte te doen. Daar hoef je niet elke week voor in een kerk te zitten. Nee, God biedt het je aan. Iedere dag, ook vanmorgen. En ik wil je de gelegenheid bieden straks tijdens het gebed om op die keuze in te gaan. Om ja te zeggen tegen Jezus. En dat kun je doen tijdens het gebed. Vraag ik iedereen om nog een moment zijn ogen gesloten te houden. En als jij die keuze vandaag wilt maken, dan wil ik je vragen om straks dat zichtbaar te maken door duidelijk je hand op te steken. Maak maar even oogcontact. Ik zal zeggen, ik heb je hand gezien en ik zal afsluitend ook voor je bidden. Je hoeft niet van je plek, je hoeft niet in het publiek iets te doen. God ziet je hand en het gaat ook om dat God je hand ziet. En de keuze ziet, maar het is ook belangrijk voor jezelf om dat statement te maken. Ik kies vandaag bewust om Jezus in mijn hart toe te laten en hem te willen volgen. En dan zul je gaan ervaren wat het betekent om een kind van God te zijn. Om die rust, vrede, hoop en onvoorwaardelijke liefde in je leven te gaan ervaren. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Voor al deze mooie mensen die hier voor me zitten. Voor alle mensen die dit kijken of luisteren op een ander moment of misschien nu. Heer, ik wil u danken dat we hier zijn, dat we dit horen. Ik wil u danken, Heer, dat u ons uw hulp wil aanbieden. Heer, u kent ons allemaal hoofd voor hoofd. U weet wat we hebben meegemaakt. Misschien is ons huwelijk gestrand. En hebben we daar veel verdriet van. Heer, misschien waren we kind toen het huwelijk van onze ouders op de klippen liep. Waar we groot verdriet van hebben gehad en misschien nog. Heer, gaat zoveel fout op dat gebied. En u wilt ons uw hulp aanbieden. Maar niet alleen met een aantal uitgangspunten of tactieken. Want dat werkt niet. We hebben juist uw liefde en uw kracht en uw wijsheid in ons nodig. Om het te kunnen vormgeven, om het te kunnen volhouden. Om liefde te laten functioneren zoals u het in uw woord heeft geschreven. Liefde die geduldig en vriendelijk is. En niet op zichzelf gericht, maar op de ander enzovoort. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. En u kent ook onze zoektocht, ons verlangen naar vrede in ons hart. En u wilt het ons geven. U, Heere Jezus, zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En dat is een belofte die in mijn leven waar is geworden en in het leven van zo ontzettend veel mensen. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons hart aanraken? Dat we hier niet vandaan gaan als we die keuze nog nooit hebben gemaakt. De belangrijkste keuze die we in ons leven kunnen maken. Help ons, Heer, om moedig te zijn. Om terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, onze hand op te steken. Even dat oogcontact te maken met het podium. En Heer, die keuze zichtbaar te maken. Uit te komen, ook al is het alleen voor u en voor mij in dit geval. Voor u het belangrijkst. Voor mij dat ik voor je kan bidden. Heer, ook al is het dat alleen, dat statement geeft kracht in je leven. En terwijl iedereen zijn ogen nog een moment gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij die keuze vanmorgen wil maken, dan wil ik je uitnodigen om dat zichtbaar te maken. Door even duidelijk je hand op te steken en even oogcontact te maken. Dan zal ik aangeven dat ik je hand heb gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien daarachterin. Als je het wil doen, steek je hand maar op. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien daarachterin. Ik heb ook je hand gezien hier vooraan. Dankjewel. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ook je hand gezien daarachterin. Dankjewel, ik heb ook je hand gezien daarachterin. Dankjewel, ik heb ook je hand gezien daar. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor de handen die omhoog gingen. Heer, wat u zegt, wanneer mensen de keuze maken om u te willen volgen en het offer van u aan te nemen, dat het feest is in de hemel. Heer, dat kan ik me voorstellen, want het is het mooiste wat ik ooit heb gekozen. En voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, of u in deze mensen in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Dat ze meer en meer mogen gaan ontdekken wat het betekent om een kind van u te zijn. Heer, zegen hen. Vul hen met uw liefde, met uw kracht, met uw geest. Heer, trek hen tot u. Heer, zodat ze het leven kunnen leven. Het met uw troost, met uw aanwezigheid. Het is geen leven wat in één keer hier en nu roze geur en maneschijn is, maar waar u altijd bij bent om te troosten, waar u altijd hoop geeft en uitzicht, waar uw onvoorwaardelijke liefde altijd gevoeld kan worden. Ik wil u bidden voor de mensen die nog twijfelen misschien. Heer, u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Daar mogen we van uitgaan. Heer, wil ook hen helpen in hun zoektocht. Ook mensen die thuis misschien de keuze hebben gemaakt wat vanaf hier niet zichtbaar was. Heer, soms krijgen we die berichten. Thuis stak ik mijn hand op achter de computer of in de auto toen ik hier naar luisterde. Heer, u heeft ook die handen gezien. Dank u wel voor uw zegen, voor uw liefde, voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
8: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is. En zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Psalm 23 is de nachtegaal onder de psalmen. David zingt het uit in Psalm 23 vers 3. De goede herder verkwikt mijn ziel. Nu mogen we de Hebreeuwse woorden hij verkwikt mijn ziel ook vertalen als hij brengt mijn ziel terug. Door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen kun je een deel van je ziel kwijtraken. Dan weet je niet meer wie je werkelijk bent. Er zijn heel wat mensen die hun hele leven hebben geleefd naar het beeld van een ander. Ze zijn er nooit aan toegekomen om zichzelf te zijn. Hun ouders hadden bijvoorbeeld een bepaald ideaalbeeld voor ogen. Zo moet je worden. Je ziel werd in hun keurslijf geperst en moest aan hun ideaalbeeld beantwoorden. Maar David heeft ervaren dat God je ziel kan terugbrengen. God kan je zelfbeeld en je eigen waarde herstellen. Als dat is gebeurd, kun je heel wat doorstaan. In Psalm 139 getuigt hij dat niet zijn voorgeslacht, noch zijn omgeving of de omstandigheden hem hebben gevormd. Hij zegt: U was het die mijn nieren vormde. U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Psalm 139 vers 13. Jarenlang heeft die ene vraag David bezig gehouden. Waar kom ik vandaan en wie heeft er vorm gegeven aan mijn bestaan? Nu weet hij het antwoord. In vers 14 zegt hij dan: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Psalm 139, vers 14. David heeft ontdekt dat zijn identiteit niet bepaald wordt door de mening van andere mensen, noch door de omstandigheden of door wat hij wel of niet kan. David wist zich geliefd door de goede herder. Gods liefde stelde hem in staat te worden zoals God hem had bedoeld. Dit is Gods verlangen, ook voor jou.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.
1: And now, An Hour with Jesus. With Terry McAlmon. An Hour with Jesus.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: My name is Janet Boyens with Janet Boyens Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyensMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: God Radio staat aan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
12: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

no. I'ma make sure they go.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives, so check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie.